0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Noorwegen is op het WK uitgeschakeld door Engeland, maar dat had volgens de Nooren niet gemogen. Vlak voordat Engeland de 1-1 scoorde, zou de bal een kabel van de camera boven het veld hebben geraakt en dus had de goal niet mogen tellen. De FIFA spreekt dat tegen, er zit een chip in de bal en die heeft geen contact gevoeld. Amerika heeft Iran opnieuw aangevallen. Het is een reactie omdat Iran een containerschip in de straat van Hormuz aanviel. Dat werd geraakt en kon niet meer verder varen. Iran claimt dat het schip via een niet goedgekeurde route door de zeestraat voer. Amerika zegt dat Iran met de aanval opnieuw de afspraken uit het bestand heeft geschonden. Een veerboot is in het oosten van Syrië tegen een brug gebotst en daarbij zijn alle opvarenden in het water gevallen. Twee kinderen hebben het niet overleefd. 15 mensen zijn uit het water gered. De andere mensen die op de boot zaten worden vermist. Er wordt nog wel naar ze gezocht. Er waren zeker 35 mensen aan boord. En de Belgische doelman Thibaut Courtois denkt eraan om door te gaan als international. Maar hij wil de komende maanden wel vrij van de rode duivels. Courtois viel vrijdag geblesseerd uit op het WK tegen Spanje. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die dan meer speeltijd kan krijgen. Courtois is 34 en speelde 115 keer voor België. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Canadese stad Toronto heeft een man om zich heen geschoten. Hij is daarna op de vlucht geslagen. Twee mensen overleefden de aanval niet, vijf anderen raakten gewond. In het gebied zijn veel winkels en restaurants, maar er was ook een salsa-festival. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten. In Engeland is een 28-jarige man opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt blijkt onschuldig. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd. Het is een schending van de afspraken uit het bestand. Iran is klaar met de Amerikaanse bemoeienis en zegt dat de straat van Hormuz dicht blijft als Amerika zo blijft doorgaan. En voor het gewone publiek zit het er nu echt op. De musical Soldaat van Oranje had gisteravond de laatste voorstelling. Die werd afgesloten met een speciale droneshow van 10 minuten. Daarin kwamen meerdere karakters uit het verhaal voorbij. Soldaat van Oranje heeft bijna 16 jaar geduurd. Vandaag is er alleen nog een show voor genodigden. Het weer van Weer Online. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Als mensen naar België rijden voor goedkope benzine, nemen ze vaak volle jerrycans mee terug naar Nederland. En daar maakt de Zeeuwse brandweer zich zorgen over bij Omroep Zeeland. De volle jerrycans zorgen ervoor dat een brand veel sneller uitbreidt, maar er kunnen ook dampen vrijkomen en bij een aanrijding kan de boel gaan vliegen. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 5 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. Venezuela gaat tijdelijke woningen neerzetten voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen vorige maand. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Daardoor raakten bijna 18.000 mensen dakloos. Nu worden ze nog opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet vanaf september weer gewoon les worden gegeven. En in de hoofdstad van Albanië, Tirana, is voor de 42e avond op rij gedemonstreerd gisteren. Mensen eisen het vertrek van premier Edi Rama, maar dat was niet het enige. Ze zijn ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune verwoesten die belangrijk is voor trekvogels. Het weer van Weer Online. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Facebookpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. En Argentinië is met pijn en moeite door naar de halve finale van het WK voetbal. Er was een verlenging nodig om 10 Zwitsers te verslaan. Het werd 3-1. En Bolo van Zwitserland kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik na een ingreep van de VAR. Argentinië moet in de halve finale tegen Engeland, dat gisteravond na verlenging won van Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Zondag erop uit met het hele gezin. Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale droneshow. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. En Lionel Messi maakt met Argentinië nog altijd kans om voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken. De Argentijnen zijn op het WK door naar de halve finale. Daar hadden ze tegen Zwitserland wel een verlenging voor nodig. Uiteindelijk werd het 3-1. In de halve finale speelt Argentinië tegen Engeland. Dat won met 2-1 van Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
15: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro. En profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
16: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn twee mensen gewond geraakt. Eén is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel, hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. En nog vier landen kunnen wereldkampioen voetbal worden. Argentinië won vanochtend vroeg na verlenging met 3-1 van Zwitserland en is door naar de halve finale. Daarin spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat was vannacht met 2-1 te sterk voor Noorwegen, ook na verlenging. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Spanje. En dat is weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kiekenbelt.

0: is a ghost town. Adam Lambert en Ghost Town.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het beste van Twente wordt wakker. En dat mag zo langzamerhand bekend zijn, hè. Zaterdagochtend tussen 8 en 10 en ook zondagochtend tussen 8 en 10 kijken we terug. Ja, op de meest opvallende fragmenten die we uitgezonden hebben in de ochtendshows van de afgelopen week. En de herhalingen daarvan hoor je iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10 uur. Althans, de meest leuke, hè? Zonder andere berichten tekort te doen. Want ja, we moeten een keuze maken, mensen. Ik zeg het wel vaker. Goed, het is vandaag 12 juli op de kalender.
1: Vandaag de dag dat.
0: Even wat historische feiten voor deze zondag, de 12 juli. Want vandaag in 1962 maakten de Rolling Stones hun debuut. En dat deden ze in de Mark Cray Club in Londen. Ze traden op met Brian Jones op gitaar. Mick Jagger zang, Keith Richards op gitaar. Ian Stewart piano. Dick Taylor basgitaar en Tony Chapman op drums. Nou, de Stones die in die tijd voornamelijk bluescovers speelden, die traden op in het voorprogramma van een toen heel bekende band, de Alice Corner Blues Incorporated. En de drummer daarvan, genaamd Charlie Watts, die trad later samen met Bill Wyman toe tot de Stones. Ja, en de Stones, de rest is geschiedenis. Het eerste optreden vandaag in 1962 van de Rolling Stones.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 2002, moet ik het goed zeggen, vond een, vandaag in 2002, zo moet ik het zeggen, vond een tragische gebeurtenis plaats in Roermond. Waarbij 6 jonge kinderen om het leven kwamen bij een felle woningbrand. Ja, de brand bleek uiteindelijk opzettelijk aangestoken te zijn door hun eigen vader, wat het drama des te schrijnender maakte. De schokkende gebeurtenis dompelde lokale gemeenschappen het hele land in diepe rouw en leidde tot massale verontwaardiging. Het incident wakkerde bovendien een breed maatschappelijk debat aan over huiselijk geweld. En ook kindermishandeling en de rol van de hulpinstanties bij het signaleren van deze gezinsproblemen, die kwamen toch wel weer helemaal naar boven. Het is altijd jammer dat er dan een ongelooflijk vervelend iets moet gebeuren voordat we dan weer wakker worden met z'n allen. Maar goed, vandaag dus in 2002 een tragische gebeurtenis in Roermond. Dat waren wat historische feiten voor deze zondag, deze 12e juli. Hebben we nog iets waar we aan moeten denken vandaag? Zeker, het is vandaag Internationale Dag tegen Zandstormen. En we doen het ook meteen de Internationale Dag van de Stofstormen. Want die schijn je ook te hebben. Ik laat me weer verrassen. Dat zal zo zijn. En mensen, misschien wel heel

0: Alex Warren in Twente wordt wakker en Fever Dream. En daarvoor draaiden we een opname waarvoor een ongelooflijk budget voor vrijgemaakt is. Want hoeveel artiesten daarmee gedaan hebben. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliane en Tiny, of Tiny, wat je maar zeggen wil. Het mocht wel kosten. We Pray hoorde je in Twente wordt wakker. Waar het tijd is geworden voor het eerste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Er was een fotowedstrijd en dat was het mooiste plekje van Overijssel. Daar heeft Gerrit Kosters aan meegedaan en die heeft gewonnen. Gerrit, goedemorgen. Welkom.
3: Ja, goedemorgen.
2: En gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Heel leuk. Dank je.
2: Ja, hoe is dat precies gegaan? Want er was een wedstrijd uitgeschreven. Dat ging op via Oost. En ja, hier had een

0: Van de Steiger bedoel je?
1: Nou ja, wat er op de foto te zien is.
0: Wat er op de foto te zien is, dat is de watermolen van Oele. Daar zie je een muur van Bentheim en Zoonsteen en dan de watermolen. En links van de watermolen een hele grote boom, een eik, die weer spiegelt in een deel van de Oelerbeek. En het landschap daarnaast. En dan ja, een prachtige zonsondergang.
1: Ja, hoe krijg je het voor elkaar, Gerrit?
0: Ja, dat is even toch bepaalde fotografietechnieken toepassen. Panoramafoto, fotootjes naast elkaar, HDR, High Dynamic Range, zoals ze dat noemen. Waardoor je ja, de belichting op elke plek krijgt zoals je die wilt hebben.
1: Ja, hoe vaak ben je op en neer gereden?
0: Ik ben er 4 keer geweest voordat ik het resultaat naar mijn wens was. Ja, dat de belichting goed was. Ja.
1: Ja, dat had je gewoon van tevoren al in je hoofd zitten, vandaag ga ik een foto van maken, dat moet er wezen.
0: Nou, dan zit ik achter thuis en dan zie ik de zonsondergang kleuren. En dan denk ik van, nou, dit lijkt een goede avond. En dan ga je er naartoe en dan valt het licht toch tegen en dan ga je weer terug. En zo ben ik er 4 keer naartoe gereden. 10 minuten van mijn huis ongeveer. Dus dat was te doen. En ja. Uiteindelijk was het plaatje in mijn ogen perfect.
1: Ja, hoe is dat precies gegaan, die uitreiking van die prijs?
0: Ja, dat was wel een heel spektakel daar in die academische kerk in Zwolle. Waar alle 22 genomineerden bij elkaar kwamen. Van de 1000 inzendingen waren er 22 genomineerd door een vakjury. En die kwamen daar bij elkaar. En uiteindelijk heeft de vakjury samen met publieksstemmen deze foto aangewezen.
1: Ja, je hebt al die andere foto's ook gezien. Je stak er met kop en schouders bovenuit. Hoe zie je dat? Hoe bekijk je dat precies?
0: Nou, het was een nek-aan-nek race tussen nummer 1 en 2. En er waren wel meer foto's die ik grote kans gaf. Maar uiteindelijk is er net een doorslag gegeven naar mijn foto. Ja.
1: Oké. Okay,
0: het was echt een spannende strijd. Spannende strijd.
1: Ja, maar goed. Maar je moest speciaal op en neer, geloof ik, vanuit Frankrijk. Hè? Want het was een vakantie. Hoe zat het precies?
0: Ja, als je mee wilde doen aan de finale, dan moest je daarbij aanwezig zijn. Van tevoren was het al duidelijk voor mij dat in die tijd ik in Frankrijk op vakantie zou zijn. Dus toen was het even een wikken en wegen, wat doe je? Meedoen aan de wedstrijd. En in de finale dan terechtkomen en daar aanwezig zijn. Ja, daar kon je maar één ding doen. Hè. Dat was op en neer vanuit Frankrijk een snelle trip met een vliegtuig. Een treinreis en toen weer terug. Dus even een uitstapje van 3 dagen.
1: Je moet er wat voor over hebben. Waar zit je ongeveer in Frankrijk? Is er nog een beetje te houden? Want ik begrijp dat het heel warm is.
0: Ja, en het wordt nog warmer. Het gaat richting 43.
1: Oh.
0: Het moet vandaag wordt het 39-40. Dus ik zit in de fietskleding klaar om nu nog even een fietsrondje te gaan doen.
1: Mooi, lekker.
0: Dat kan nu nog. Iets later op de dag is dat geen doen meer.
1: Okay,
0: en daar zoeken we de verkoeling van de zwembad op.
1: Ja, heel goed. Wat zit je ongeveer, hoef niet precies te zeggen waar je zit, maar ongeveer in het zuiden?
0: Ja, nou, het gebied heet de Lot en het ligt net onder de Dordogne. Dus het is net iets lager dan Bordeaux en dan iets in het middenland.
1: Mooi gebied daar, schitterend.
0: We moeten er niet te veel reclame voor maken, want het is nog niet te toeristisch.
1: Nee, en dat hou
0: zo. Zo houden we hier, joh. Ja.
1: Nou, en ook ondertussen mooie foto's maken, neem ik aan, toch, Gert?
0: Ja, dat doen we er tussendoor, zeker.
1: Mooi zo. Ik dank je wel en je krijgt geloof ik een ballonvaart, hè, boven Overijssel, dacht ik. Hè? Dat was
0: ja,
1: de prijs,
0: ja. Ja, dat zit nog in het verschiet. Dus,
1: ook foto's maken.
0: Daar zien we naar uit. Ja, zeker.
1: Goed zo. Nou, straks is de foto ook even te zien op twentefm.nl. 120.nl. Dankjewel Gerrit en fijne vakantie al daar.

Het duo Rufus en Chaka Khan. Ja, de jongeren zal het weinig zeggen. Maar het was wel een gerespecteerd duo destijds in de jaren 70, jaren 80. Scoorde hit na hit. Alhoewel Rufus niet erg vriendelijk was voor Chaka. Maar dat geheel terzijde. Ain't Nobody hoorde je uit de jaren 80 in de Twentse Ochtendshow. Dit is Twente wordt wakker. Zo dadelijk weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu het laatste nieuws uit onze regio. Dit is het Twente FM Streeknieuws.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om mij nog grote verhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, Unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar een andere auto? Van Stadsauto tot Truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
14: Oude Nijhuis. Huis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een motorrijder is gisteren aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto in Enschede. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de wethouder Beverstraat en de burgemeester Van Veenlaan. Door de botsing werd de motor tientallen meters weggeslingerd. De motorrijder kwam hard ten val en is na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. De motor en de auto raakten zwaar beschadigd. De kruising werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. De Open Imkerijdag van de imkervereniging Oldenzaal en Losser gaat vandaag niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Volgens voorzitter Hans Oude Luttikhuis is de temperatuur van ongeveer 29 graden te hoog om activiteiten verantwoord door te laten gaan. De beslissing is al eerder genomen om onnodige kosten voor onder meer catering en voorbereiding te voorkomen. Tijdens de Open Imkerijdag zouden bezoekers op 3 locaties kennis kunnen maken met het werk van imkers en meer leren over honingbijen, biodiversiteit en bestuiving. Andere Open Imkerdagen in de regio gaan volgens de organisatie wel gewoon door. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag is een dag met opnieuw veel ruimte voor de zon. Vanmiddag kunnen er wat sluierwolken voorkomen en het wordt maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 12.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

dansbare hits uit de jaren 80. Earth in the Fire. Zeker een band die niet vergeten mag worden. Fall in Love with You. En Robert Palmer hadden we daarvoor. Helaas niet meer ons midden. Maakte ook mooie muziek. Vooral ook in de jaren 80. Hè. Best of Both Worlds hoorde je in Twente wordt wakker. Waar we zo dadelijk weer een fragment gaan herhalen uit een van die Twentse ochtendshows. Dat doen we na deze van Alison Moyet.

0: Alison Moyet. We zouden haar nog kunnen kennen van de band Yatsu. Met de grote hit Don't Go. Dit was de ene helft ervan, hè, van Yatsu. Alison Moyet. All Quiet Out hoorde je in Twente Wordt Wakker. Waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen
1: maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: We gaan nu klassiek in het park doen. Tenminste, dat gaat dit weekend plaatsvinden in Hengelo. Janneke Oude-Alek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het weer ziet er goed uit. Alle ingrediënten kloppen volgens mij voor klassiek in het park.
3: Nou, inderdaad, beter kan het niet. Een prachtig zomerse zondag. En dan hebben we prachtig klassieke muziek. We beginnen met een ontbijtconcert met Diet Gerritsen. En ik denk dat het volop een zomerdag is om van te genieten. En we hebben de hele dag een heel uitgebreid en gevarieerd programma. Iedereen kan op verschillende momenten komen. Misschien weer even weggaan en weer opnieuw komen. We hebben een heerlijk terras van Paviljoen Groen. En muziek om in te verdwijnen, zeg maar, om echt te genieten van je zondag.
2: Nou, met de woorden zoals jij ze uitspreekt, is het al genieten. Dus wat dat betreft, dat kan niet missen.
3: Zeker niet. Als ik zie wie er komt, en ik ben echt zo blij, want we hebben het orkest Elat. Die komen met 24 mensen prachtige muziek maken. We hebben Liv Welmer, echt een jong talent, wat prachtig kan zingen. Ze heeft ook met Fion gezongen. Ze heeft Italiaanse liederen meegezongen. Ze gaat ons echt verwennen met prachtige liefdesliederen. En Deidre Rautenbach.
2: Oh ja.
3: Een enthousiaste, prachtige sopraan. Nou, ik denk, je bent echt onder de indruk. En dan niet te vergeten hebben wij onze Capriccio met Erwin Strikken en Elena. Zij zingt ook de sterren van de hemel, kun je wel zeggen. En we hebben een talentvol zeg maar duo. En dat is Daphne Oosting op piano en Mieke Terheijnen zang. Zij is alt. Zij zullen u ook verrassen met prachtige muziek. En als uitsmijter. Onverwacht. Maar we hebben Jos Beunders en Yvonne Beunders. En ze gaan ons blij maken met prachtige Franse chansons.
2: Je past op bij de tijd.
3: Het is echt. Ik denk, nou ja, mooier kan bijna niet. Ik heb er zelf zo ontzaglijk veel zin in. En ik denk dat heel veel mensen echt zullen genieten van de verschillende momenten. En ik hoop ook dat er nog mensen komen voor het ontbijt. Het kan nog. Hartstikke gezellig.
2: Ja, hoe zit dat precies?
3: Ja, natuurlijk. Ja, je kunt komen naar het ontbijt. De muziek is gratis. Maar goed, de catering natuurlijk betaald. En een ontbijt kost €7,50. Nou, ik denk dat is overkomelijk en ook heel gezellig.
2: Ja, maar dat zal geen probleem zijn.
3: Moment. Ja, ik denk dat is zo ontzettend leuk. En nou ja, we hebben ook nog een prachtige show van het Waterorgel. Ze hebben speciaal voor dit moment klassiek in het park klassieke muziek zullen ze ten gehore brengen met een prachtige show. Dus ja, hoe mooi kan je dag zijn? Ja. Starten met een heerlijke zomers ontbijt. En je gaat er nog eens een keer 's avonds genieten in die prachtige avondmomenten van een klassieke muziek met een waterorgelshow.
2: Ja, hoe zorg je ervoor dat het, zeg maar, nou ja, verkeer, hè, er rijdt een beetje verkeer omheen. Het is toch bij het Bataafskamp, geloof ik, hè?
3: Ja, Bataafskamp Park. Maar we hebben een prachtige intiem plek gevonden.
2: Oké, ja.
3: En we zorgen ook voor, omdat het natuurlijk warm weer is. We gaan met het terras en het podium, zeg maar, in een intieme plek onder de bomen staan. En we hebben voldoende parasols. We hebben nog extra parasols laten komen om te zorgen dat er schaduw is. En dat mensen dus heerlijk kunnen genieten. Ondanks dat het warm is en misschien een zonnige dag, je heeft er geen last van. Want wij zorgen ervoor dat je daar heerlijk kan zitten zonder dat je ook echt nog schaduw hebt.
2: Hartstikke
3: dus
2: goed.
3: Het is intiem. Het is niet heel groot. Hè. Daarom is het ook zo belangrijk. Heeft een bepaalde intimiteit en gezelligheid. En ja, zo'n moment van samen even stilstaan en genieten.
2: Ja, en dus het duurt notabene tot 9:00 avonds. Het is echt een heel vol programma.
3: Ja, het is een heel vol programma. Maar we stoppen 's middags rond 16:45.
2: Okay.
3: En dan gaan we 's avonds door met het waterorgelconcert. Dus we hebben dan van echt 's ochtends tot diep in de middag een uitgebreid en gevarieerd concert. Ja, en ik zou zo denken, kom langs, schroom niet. Pak het momentje van deze zondag. Ja,
2: ja, opgeven van het ontbijt kan ook nog. Zal ik zo meteen verdelen via 120.nl. Dat is dan om 21:30 voor een lekker hapje. Lekker ontbijt in de park. Ik vind het al.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live.
11: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
13: Woi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wassenaar zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. 1 is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. En het WK voetbal gaat verder zonder publiekslieveling Erling Haaland. In de kwartfinale verloor zijn land Noorwegen na verlenging met 2-1 van Engeland. Dus liggen de Nooren eruit. Haaland maakte dit WK 7 doelpunten, maar is niet alleen een held op het veld. Ook op social media is hij een grote hit. En dat is weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Josse de Lange en Something Good.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste nummer na 9 uur kwam van Lena Marlin. Breng het terug. Toch wel reden wat jaartjes met Sitting Down Here. Twente wordt wakker, deel 2 van de Twentse Ochtendshow voor deze zondag, deze 12 juli op de kalender. Straks gaan we het hebben over het weer. Hoe ziet dat eruit? Gaat er nu eindelijk dan door echt zomer worden in Nederland? Want ja, temperaturen zijn niet verkeerd, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar de zon laat het af en toe een beetje afweten. Maar wellicht dat er, dat er beterschap is. Je weet het nooit. Straks alle details in dit programma. Natuurlijk ook de laatste berichten uit onze regio. Het streeknieuws rond 9:30 met het laatste nieuws. Verzorgd door de redactie van 1 Twente. En natuurlijk niet te vergeten, het programma draait er eigenlijk een klein beetje om. De herhaling van de fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. We hebben er nog 2 voor je klaar liggen. En die ga je zo dadelijk horen hier op jouw keuze in Twente.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Met nu muziek uit ons eigen land. Dit is Bluff.

0: op jouw keuze in Twente en Englishman in New York. En daarvoor hadden we een Nederlands product van Bluff. En het plaatje heet nog steeds hier. De Twentse Ochtendshow met nu weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Zo af en toe heb je van die berichten, denk van, nou willen we toch even het fijne van weten. Hengelo blijft nodig. Maaike Warrink, nieuwe wethouder van Hengelo. Goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen, dankjewel.
2: Ja, goede berichten dat Hengelo nodig blijft. Hoe moeten we het zien als andere Twentse gemeenten? Wat is de uitleg?
3: Ja, kijk, we hebben natuurlijk een mooie PR-campagne gehad met alle aandacht vanuit de speld. En wij dachten, we blijven daarop door. Hè. Hengelo maakt het en Hengelo blijft nodig. Dat is onze insteek. En dat doen we natuurlijk samen. Dus we kennen dat niet alleen. Dus we kijken ook naar onze collega's in de regio.
2: Oké, gelukkig maar. Dat is fijn om te horen op deze ochtend. Hey, dit was het tweede deel, zeg maar, zoals dat heet, van de zomerbrief. Hè? De doorvertaling van het coalitieprogramma. Ja, wat zijn een beetje de belangrijke dingen?
3: Ja, we blijven natuurlijk heel erg investeren in onze eigen krachten. We hebben een mooie maakklimaat, zoals we dat zeggen. We hebben heel veel bedrijven, ondernemingen en onderwijs dat innovatief is, ondernemend. Ja, en we zijn als stad heel veerkrachtig. Dus we willen daar aantrekkelijk voor blijven voor inwoners, nieuwe inwoners, studenten die weer terugkomen van studie. Dus ja, we zijn een mooie mix van ambities met ook wel aandacht voor de sociale kant. Dus voorzieningen, dicht bij inwoners staan, evenementen, sport, bewegen, gezondheid. Dus van alles een beetje eigenlijk.
2: Ja, dat laatste, dat zie ik ook staan. Gezondheid en Vitaal Hengelo inzet op onder andere dus ook preventie. Is dat meer mensen aan het sporten te krijgen of zo?
3: Ja, zeker. Gezond gedrag, hè, bewegen. We hebben afgelopen jaar ook veel geïnvesteerd in fietspaden, veiligheid van de fietspaden, vrije liggende fietsweg. Dus het is niet alleen sporten door naar de sportschool of de vereniging te gaan, maar juist ook stimuleren van de basisprincipes. Je hoeft niet altijd met de auto, pak gerust de fiets.
2: Ja, en het vrijwilligerswerk is cement in de samenleving, dat vind ik ook een mooie. Maar het is ook de samenwerking toch ook wel met andere steden in Twente, om een sterker Twente te krijgen.
3: Ja, absoluut. We kunnen heel veel dingen niet zonder elkaar. Daar hebben we ook de lobby naar Den Haag nodig. Denk aan onze woningbouwopgave voor de komende jaren. Ja, hebben we wel budget gekregen voor de huizen. We wachten nog steeds op toekenning van de middelen om ook de straten aan te kunnen leggen. Ja, dat zijn wel belangrijke dingen. Daar kun je niet alleen. Daar doen we samen met Enschede. Als het gaat over het spoor, doen we heel veel samen met Almelo en Enschede. Dus ja, we hebben elkaar nodig om de regio ook sterk te houden en te maken.
2: Ja, straten leggen, dat vergeten we gemakkelijk. Ik zelf altijd inderdaad, als er een woon mee komt, ja, dan moet er ook infrastructuur in. Maar ja, wie betaalt het, hè? Dat doet de overheid. Ja. Goed zo. Wat zijn er, want er zijn nog wat vervolgstappen, geloof ik, hè? Want er komt nog meer.
3: Ja, uiteindelijk gaan we dit natuurlijk weer bespreken met onze gemeenteraad. En dat doen we na de zomer. We hebben een mooie politieke markt waar iedereen natuurlijk welkom is om mee te kijken en mee te luisteren in de raadsvergadering. En uiteindelijk wordt dit weer vertaald naar de begroting van 2027 tot 2030. En dat komt dan weer in november.
2: Okay.
3: Maar zoals het er nu uitziet en zoals in de zomerbrief ook staat, zijn alle plannen die we als coalitie met elkaar hebben gemaakt, zijn ook daadwerkelijk financieel te vertalen. Onze grote uitdaging is voor de komende jaren en ook hoe gaat het financieel stabiel blijven. Hè? En dan zijn we ook weer afhankelijk van plannen in Den Haag.
2: Zeker.
3: Maar we hebben daar voldoende vertrouwen in en we houden lekker voort.
2: En een fijn college werkt helemaal.

0: Heart of Gold van Johnny Hates Jazz in Twente wordt wakker. En daarvoor draaiden we Italiaanse muziek. Althans, de tekst was Italiaans. En ze zongen ook in het Italiaans. ICT en Lasciati Tentare. De Twents ochtendshow met z'n dadelijk nog één fragment uit de ochtendshows van de afgelopen week. En we hebben het laatste weerbericht. Nu het laatste nieuws in onze regio. Dit is het Twente FM Streeknieuws.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutjer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een motorrijder is gisteren aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto in Enschede. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de wethouder Beverstraat en de burgemeester Van Veenlaan. Door de botsing werd de motor tientallen meters weggeslingerd. De motorrijder kwam hard ten val en is na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. De motor en de auto raakten zwaar beschadigd. De kruising werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. De Open Imkerijdag van de imkervereniging Oldenzaal en Losser gaat vandaag niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Volgens voorzitter Hans Oude Luttikhuis is de temperatuur van ongeveer 29 graden te hoog om activiteiten verantwoord door te laten gaan. De beslissing is al eerder genomen om onnodige kosten voor onder meer catering en voorbereiding te voorkomen. Tijdens de Open Imkerijdag zouden bezoekers op 3 locaties kennis kunnen maken met het werk van imkers en meer leren over honingbijen, biodiversiteit en bestuiving. Andere Open Imkerdagen in de regio gaan volgens de organisatie wel gewoon door. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag is een dag met opnieuw veel ruimte voor de zon. Vanmiddag kunnen er wat sluierwolken voorkomen en het wordt maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 12.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

0: Benson Boone op de Twentse Radio en Mystical Magical.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Nou, we gaan eens even kijken naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Het was gisteren al een heerlijke dag. En ook vandaag belooft het een dag met veel zonneschijn te worden. Het is droog, waait een matig aan zee en in het Waddengebied nu en dan vrij krachtige noordoostenwind. Temperatuurverschillen tussen noord en zuid die blijven aanwezig. Met 23 graden in het noorden en tot lokaal 32 in het zuiden. Bij ons hier in de regio zal de temperatuur uit gaan komen op zo'n 29 tot 30 graden. Langs de noordkust en op de Wadden is het maximaal een graad of 20. Kijken we nog even snel naar de vooruitzichten voor de komende week. Er verandert in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoostenhoek. En de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen de noorden en zuiden die blijven groot. In de midden en het zuiden is het meestal 27 tot 32 graden. Terwijl het noorden vaak moet doen met 20 tot 25. En pas aan het eind van de week dan is er een weersomslag mogelijk. Zeggen we er meteen bij, is nog niet zeker. Met een enkele regen.

0: Zombie op de Twentse Radio en It's Only Love. In Twente wordt wakker, waar het inmiddels wel weer tijd is geworden voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Vorige week werden de stikstofplannen uiteindelijk weer gelanceerd door Jamie van Essen, de minister. En daar is verschillend op gereageerd. En de vraag is er veel veranderd ten opzichte van de vorige? En wat zijn de stappen die nu genomen gaan worden? Walter Luttekhuis, om het even onmeerbiedig te zeggen, boer in omgeving Tubbergen. Welkom, goedemorgen. Hoe is de boodschap aangekomen?
3: Goedemorgen, Wim. Het is niet oneerbiedig om boer te zeggen. Boer is iets om trots op te zijn.
2: Nee, dat dacht ik wel, maar klinkt zo raar als ik dat al zeg, boer.
3: Geeft niks. Hoe zijn de plannen aangekomen? Ja, op het eerste moment denk ik van het zal wel weer. Het zijn het zoveelste plannetje. Maar als je na een week terug gaat kijken en alle berichten hoort, dan schrik je toch wel. Moet ik zeggen van, hoe gaat dit aflopen? Ben ik over 5 jaar nog boer? Kan mijn zoon nog verder boeren? Ik denk het niet als deze plannen doorgaan. En ja, dat schept heel veel zorgen binnen de boerengemeenschap. Ik merk het wel.
2: Ja, waar staan we? Want wij als burger, laat ik het zo zeggen, weten we niet. We horen heel veel verhalen. We zijn hier in Twente natuurlijk opgegroeid met de boeren om ons heen. En al dat soort dingen meer. En de ene keer, dus er worden aankondigingen gedaan dat er stappen worden ondernomen. Uiteindelijk wordt er nog steeds niks ondernomen. Waar zit het dan vast? Wat gaat er nou gebeuren?
3: Nou, dit zijn wel plannen van de regering, door het kabinet natuurlijk. En dan gaan ze kijken van wat is haalbaar. Maar als je een mooi voorbeeld hebt, van, je hebt Dal van Mosbeek, iedereen kent het wel in Vassen. Dat is een Natura 2000 gebied. Daar komt een zone omheen van 1000 meter. Dat betekent dat je daar geen stikstof meer mag uitstoten. En als je dan gaat kijken naar Vassen en je trekt een cirkel van zo'n kilometer, dan blijft er in Vassen geen boer meer over. Volgens mij blijft er 1 of 2 boeren over buiten die grens van 1000 meter.
2: Ongelooflijk.
3: Dat is echt een kaalslag van het platteland. Hetzelfde heb je voor later op Brekkelenkamp. Zijn alle boeren al weg. Boeren aan de Duitse grens zijn daar weg, want banken willen niet meer financieren omdat het onzeker is voor de toekomst. Buren mogen wel verder boeren, dat zijn Duitsers, die hebben een andere maatregel of een andere regelwetgeving. En dat was helemaal een kaalslag daar. En dat schept toch wel zorgen.
2: Ja, nou zijn we met z'n allen zijn wij toch wel zuinig op de natuur. Maar die stikstofregels, daar snappen we daar als leek helemaal niks van. In Duitsland kan heel veel, in Nederland kan niet. Ja. Wij denken dan eigenlijk van, nou laten we alsjeblieft dan gewoon die regels, zeg maar, dat niveau wat verlagen of veranderen. Ja. Maar zo makkelijk is het niet.
3: Nou, voor ons denk ik wel, maar voor de overheid niet. Of er een tweede agenda achter zit, of dubbele agenda noemen ze dat, ik heb geen idee. Maar je moet niet vergeten, boeren zijn een cultuurerfgoed waar je langzaam door de stikstofplannen gaat de hele generatie verloren. Boerenbedrijven verdwijnen, boerenlandschap verdwijnt, cultuur verdwijnt van de boeren, voedselzekerheid, veiligheid verdwijnt, economie gaat verloren. Grote consequenties voor de leefbaarheid van het platteland en daar maak ik me heel veel zorgen om.
2: Ja. Wat
3: het is onomkeerbaar, het is einde oefening als deze plannen doorgaan.
2: Ja, wanneer zou dit door moeten gaan of zo? Want nogmaals wat ik al zeg, het is iedere keer hoor je de plannen en dan wordt er nog geen besluit genomen.
3: Nee, nou de plannen zijn nu volgens mij dat 2030 of zo dat het langzaamaan wordt doorgevoerd. Maar ja, de plannen moeten allemaal nog door de Kamer en alle politieke partijen moeten nog een oordeel over vellen. Dus we hopen dat het een beetje wordt bijgeschaafd. En boeren hebben al heel veel gedaan, waardoor niet meegenomen wordt in deze plannen. En dat is altijd zo jammer.
2: Ja.
3: Want als je het hebt over nitraat, weer een ander verhaal. Je moet een nitraatgehalte in de grondwaarde moet 50 milligram zijn. Nou, de meeste boeren zitten daar al lang onder, al jaren. Alleen de politiek neemt dat soort uitslagen nog niet mee.
2: Ja, dat snap ik dan niet. Altijd. Ja, precies.
3: Ja, ja, ik ook niet. Dat is de frustratie ook van de boeren.
2: Is dat oogkleppenwerk?
3: Ja, ook de dubbele agenda. Je hebt toch veel grond nodig voor bouw, infrastructuur, voor energietransitie, zeg het maar. Of het dat erachter zit, dat gevoel krijg je als boer zijnde. Dat je als boer niet meer telt, maar gewoon de bouw en dat soort dingen, dat het door moet gaan. Ja. Nou, het is een probleem niet alleen van de boer, het is een probleem ook van jou als burger. Maar ook als alle mensen om ons heen. Ja. Dat moet je niet vergeten, je kunt niks meer.
2: Nee, maar goed, de meesten weten dat in deze regio wel, maar misschien handelijk niet. Je familiebedrijf, alles erop en eraan, wel bekend natuurlijk in de omgeving. Wat betekent dat? Ja, je zei het net al wel, maar dat komt er geen opvolging meer? Of dat zie je somber in?
3: Nou, de opvolger zelf ziet het niet somber in, maar ik ben 56 ben ik al. En ik zie dat wel somber in, dat is misschien ook een leeftijdverschil. Hij wil heel graag verder, het is Kees, de boer van ons, de zoon van ons, die gaat verder. Ik vind het hartstikke leuk om te boeren, maar ik hou me hard vast van, kun je nog boeren met deze regelwetgeving? Wil je dat nog? Wordt het je niet zo lastig gemaakt dat je te moeilijk wordt om verder te kunnen eigenlijk? En dat baart me wel zorgen.
2: Het is dus afwachten wat er gaat gebeuren de komende tijd.
3: Terwijl wij nog niet eens in de Natura 2000 gebied zitten. Dan denk ik aan al die boeren die dicht bij Natura 2000 gebied zitten. Ja. Wat voor zorgen hebben die dan?
2: Ja.
3: Als ik mij al zorgen maak.
2: zorgen blijven. Dat mag duidelijk zijn, Walter, toch?
3: Ja, het blijft nog heel lang. Ja, dat is duidelijk. De regelwetgeving is niet duidelijk voor Dennis. Heel lastig gewoon op te boeren. Maar we gaan gewoon door. Het is een hartstikke leuk vak wat we hebben. We gaan er wat van maken. Mensen om ons heen merken ook dat ze heel positief zijn over de boeren. Dus dat schept ons wel voor de toekomst wel heel veel goede dingen. Dus we gaan gewoon door. En dan zien we wel waar het in stand zetten soms.
2: Helder verhaal. Ik dank je wel voor je verhaal.

een van de laatste deuntjes voor vanochtend. Hij kwam van, ja, ik zou bijna willen zeggen, een typische 90s plaat. Technotronic en Ja Kids en Get Up Before the Night Is Over. Nou, dit was hem, de Twentse Ochtendshow. Dank voor het luisteren. Na 10 uur het Twente FM weekend. Veel plezier. Wens je een fijne zondag. En wat mij betreft, tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
14: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
15: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis 2 gewonden, van wie 1 er slecht aan toe was. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen 1 dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. En op het WK voetbal zijn alle favorieten door naar de halve finale. Argentinië kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. In de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland, dat na verlenging Noorwegen versloeg met 2-1. Frankrijk-Spanje is de andere halve finale. En dan het weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zomers met veel zon en warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM weekend. Jasper.

0: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will leven in de brouwerie.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een motorrijder is gisteren aan het einde van de ochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto in Enschede. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de wethouder Beverstraat en de burgemeester Van Veenlaan. Door de botsing werd de motor tientallen meters weggeslingerd. De motorrijder kwam hard ten val en is na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is niets bekend. De motor en de auto raakten zwaar beschadigd. De kruising werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. De open imkerijdag van de imkervereniging Oldenzaal en Losser gaat vandaag niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Volgens voorzitter Hans Oude Luttikhuis is de temperatuur van ongeveer 29 graden te hoog om activiteiten verantwoord door te laten gaan. De beslissing is al eerder genomen om onnodige kosten voor onder meer catering en voorbereiding te voorkomen. Tijdens de open imkerijdag zouden bezoekers op 3 locaties kennis kunnen maken met het werk van imkers en meer leren over honingbijen, biodiversiteit en bestuiving. Andere open imkerdagen in de regio gaan volgens de organisatie wel gewoon door. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag is een dag met opnieuw veel ruimte voor de zon. Vanmiddag kunnen er wat sluierwolken voorkomen en het wordt maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 12.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Aken.

Dean Lewis en Kygo samen, Lost Without You. En ook nog hier gedraaid Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En je werd ook nog bijgepraat met het laatste nieuws uit Twente. Dat kun je nalezen, daarvoor ga je naar onze website 120.nl. Zondagmorgen, een beetje rustig op gang komen misschien wel, maar we gaan een warme dag tegemoet met vanmiddag op veel plaatsen 29 tot lokaal 30 graden. Straks uiteraard meer over het weer voor de komende dagen. En hoe breng jij deze warme dag door? Heb je nog mooie plannen gemaakt? Onder andere Richard uit Enschede, die appt vanmiddag even naar het Rutbeek voor een frisse duik. Ik verwacht niet dat we de enige zullen zijn. Nee, dat denk ik ook niet, Richard. Ik denk dat veel mensen een van de waterplassen gaan opzoeken. En Bas uit Borne, vanavond eten we alleen nog een paar frisse salades. Met dit weer hoef ik echt geen stampot. Nee, dat snap ik. Sowieso heb ik altijd in dit soort dagen dat ik denk, nou, laten we maar gewoon een salade doen inderdaad. En alle warme maaltijden zoveel mogelijk vermijden. Maar goed, het is maar net wat je lekker vindt. Ik wens je sterkte deze warme dag. Een beetje verkoeling zoeken, drink voldoende. En dan bedoel ik natuurlijk water. Met onderweg Madonna, Beautiful Stranger. Hoor je naar Raccoon, No Mercy bij Twente.

Ja, vorige week verscheen er weer een nieuw album van Madonna. Confessions Part 2, met allemaal nieuw werk van de Queen of Pop. Waarvan we niet dachten dat het er nog in zat, maar ze heeft gewoon nieuwe muziek uitgebracht. Dit was er eentje uit de jaren 90, Beautiful Stranger. Welkom bij Twente FM. Op een tropisch warme zondag gaat het vandaag worden met veel zon. En vanmiddag temperaturen van 28 tot lokaal misschien wel 30 graden. Vanmiddag wel wat sluierwolken, dat komt in ieder geval opzetten. Vannacht is het dan weer helder met minimum temperaturen van zo'n 14 graden. Dus je kan het raam weer even openzetten. Begin volgende week wordt ook tropisch warm. Morgen dan opnieuw veel zon. In de middag wat sluierwolken en het wordt 30 graden. En ook blijft die 30 eigenlijk de rest van de week in het weerbeeld. Tot en met donderdag sowieso volop ruimte voor de zon. Pas richting het einde van de week neemt de kans op buien wat verder toe. Kortom, het wordt een tropische werkweek als je nog geen vakantie hebt. Heel veel sterkte daarmee. Met ook vandaag dus een warme dag met vanmiddag 29 graden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. Dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. Er hebben al 2 nachten geen asielzoekers uit Ter Apel meer geslapen in de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Donderdagavond werden daar vanuit het aanmeldcentrum nog bijna 60 mensen heen gebracht. Of een en ander te maken heeft met het vertrekken van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit Ter Apel is niet duidelijk. In Zwitserland is een Duitser opgepakt die in de Gotthardtunnel levensgevaarlijke toeren had uitgehaald. In de tweebaanstunnel haalde hij ruim 20 auto's in, waarbij hij ruim 170 km per uur reed, waar je 80 mag. De Duitser had drugs op. Hij riskeert een celstraf, een hoge boete en een rijverbod. En een vreemd moment op de Dam in Amsterdam. Daar is vanochtend spontaan een boom omgevallen. Er waren toen bijna geen mensen op straat, dus niemand raakte gewond. Wel is een stuk van de Dam geblokkeerd. Waardoor de boom is geknakt is volgens AT5 nog een raadsel. En dat is weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht is de graad op 16. Morgen weer zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM Weekend.

Het is toch een grappig feitje dat deze grote hit van Simply Red een sampletje zit van The Good Man. Die hadden in de jaren 90 ook een hele grote hit met Give It Up. Dat sampletje werd later door Simply Red nog een keer gebruikt als een soort drum and bass in Fairgrounds. Lekkere plaatsen juist. We begonnen met Queen, Another One Bites the Dust. Het is je zondagmorgen. Wat goed dat je luistert naar Twente FM, het radiostation voor Twente. Vandaag proberen we je toch een klein beetje verkoeling te brengen op een dag waarbij het opnieuw tropisch warm wordt. En dat blijft ook de komende week het geval, dus je zult het erbij moeten doen. En hoe ga jij deze zondag doorbrengen? Hoe ga je verkoeling zoeken? Of ga je gewoon lekker de zon in? Dat kan natuurlijk ook. Moet je je wel goed insmeren natuurlijk. Laat het weten. Je mag even een appje sturen of een mailtje. Dat doe je via twentefm.nl of jordi@twentefm.nl. Laat maar weten hoe jij je dag doorkomt. Met straks verkoeling van hopelijk muziek Armin van Buuren. Hold On is onderweg. En ook zometeen Alex Warren, Before You Leave Me. Dus blijf lekker luisteren. Dit is eerst Martin Garrix met Ed Sheeran. Stay.

in Armin van Buren. Hold on bij Twente FM. Nou, hou het zeker even vol met deze hoge temperaturen. Want ja, zoals gezegd, het wordt vandaag tropisch warm. Wat ga jij doen om deze dag door te komen? Of heb je misschien al leuke dingen gedaan? Theo uit Oldenzaal die zegt, nou, ik ben vanochtend vroeg al even de fiets gestapt. Het was prachtig in de Twentse natuur met wat aangenamere temperatuur. Op dit moment zit ik vooral binnen. Het is me even iets te warm. Je hebt groot gelijk, Theo. Dat is een goed idee. Verder mailt Petra uit Almelo nog. Vanmiddag kijken we de Tour de France met de airco aan. Boodschappen die hebben we gisteren al gedaan, dus wij komen de dag wel door. Ja, de Tour, dat is natuurlijk ook zo'n dingetje. Met veel etappes en een hoop sport. Gisteren nog en afgelopen nacht nog twee halve finale wedstrijden voor een plek in de finale. Argentinië-Zwitserland eindigde uiteindelijk in winst voor Argentinië. En Engeland won van Noorwegen. Beide wedstrijden waren wat tumultueus, kun je zeggen. Er zijn in ieder geval een hoop discussies geweest over de beslissingen van de scheidsrechters. Dat gaat eigenlijk het hele WK al een beetje zo. Het zijn toch wel een beetje van die dingen dat je denkt, we gaan het zien. In ieder geval dus, ik geloof dat we nu, hebben we nu alle, volgens mij hebben we nu alle de halve finalisten te pakken, toch? Ja, dat is het idee. Nou, dan moeten we dus gaan zien wat er gaat gebeuren. Die wedstrijden die worden later gespeeld. Volgens mij zijn er vandaag wedstrijden. Ik ben echt zo slecht op de hoogte. Jazeker. Dinsdag, dan wordt de eerste halve finale wedstrijd gespeeld tussen Frankrijk en Spanje. Die is om 9:00 s'avonds. Dat is voor ons misschien een redelijke christelijke tijd. Zondagmorgen, welkom bij Twente FM. Jordi Goorman is de naam. Vandaag de zonde Jasper, die is aan het genieten van. Een soort persoonlijk hitteplan. En ik zit lekker in een geairconditioned studio. Soms

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will leven in de brouwerie.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl.

0: Nieuwsoutside.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede richt mogelijk een fanzone in bij het laadperron voor de Europese thuiswedstrijd van FC Twente op donderdag 23 juli. Dat hangt af van het aantal supporters dat meereist met de tegenstander. Enkele dagen voor de wedstrijd wordt besloten of een fanzone nodig is. Supporters kunnen daar vanaf 1 uur 's middags terecht voor eten, drinken en muziek. Pendelbussen brengen ze vanaf 6 uur naar de Grolsvesten. Volgens de gemeente is gekozen voor het laadperron vanwege de drukte, werkzaamheden en beperkte bereikbaarheid van de binnenstad. Een fietser is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Denenkamperweg in Beuningen. Hulpdiensten waren massaal aanwezig. Vanwege de ernst van de melding werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De inzet bleek uiteindelijk niet nodig en werd weer geannuleerd. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeval en de ernst van het letsel is niets bekend. Een losgebroken koe is gisterenmiddag in het water beland aan de Gerard Nijlandstraat in Daarleveen. Omstanders aarzelden geen moment en sprongen direct in het water om het dier te redden. De koe was ontsnapt uit een nabijgelegen weiland en kwam vervolgens in het water terecht. Omstanders begeleidden het dier naar de oever en hielden het met een touw op zijn plek totdat de brandweer arriveerde. Met hulp van de brandweer kon de koe veilig op het droge worden gebracht. Het dier lijkt de reddingsactie zonder ernstige verwondingen te hebben doorstaan. Dan krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 29 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar zo'n 13 graden.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 3 kilometer file. 20 minuten is de vertraging en dat komt door de controles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Alesso en Zara Larsson samen. Zojuist door The Words en ook nog hier gedraaid. Adam Lambert, What Do You Want From Me? De single die oorspronkelijk werd geschreven voor Pink, maar die had er niet zoveel zin in. Dus Adam Lambert mocht hem inzingen. Dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd, want het was een ontzettend dikke hit in ieder geval. Straks, de Four Tops, na deze fijne van Eternal.

Ja, hij gaat lekker. De nieuwe single van Bruno Mars. 2 weken geleden stond hij nog in Amsterdam op het podium. On My Soul is zijn nieuwe single. En ook Eternal hoorde je nog met Stay bij Twente FM. Weekend, goedemorgen, zondagmorgen. Een warme dag voor de boeg. Op veel plaatsen zit de temperatuur al op de 28 graden. En aan jou de vraag, hoe ga jij deze warme dag doorkomen? Daar komen best wel wat reacties op binnen. Misschien zitten er wel goede tips binnen. Erik uit Rijssen die zegt vanmiddag even lekker met de boot varen op de Reggen. Je hebt groot gelijk. Daar kun je natuurlijk best wel even lekker een tochtje maken. Op het water is het altijd net even wat aangenamer, zit hij daarbij. Nou, daar heb je helemaal groot gelijk in. Dat is geen slecht idee. En Marieke uit Hengelo, de kinderen die hebben het zwembadje opgezet. En sindsdien zijn ze er niet meer uit geweest. Dat wordt vanavond vroeg naar bed. Ja, dan heb je de energie er ook wel een beetje uit. Het zijn warme tijden. Twente FM brengt je verkoeling met straks onder andere nog hier Maroon 5. En One More Night. En deze plaat werd ook aangevraagd. Ik kreeg een mailtje van Willem. Hij, Willem uit de Lutting.

Morning Hard, zojuist Maroon 5 en ook nog de Four Tops, Loco en Acapulco. En daarmee is het alweer bijna 12 uur. Dat betekent in het studiopand gesignaleerd. Henk Ketting, je hoort hem zometeen met Weekend Henk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de provinciale weg in Zeeland, waar vorige maand een schoolklas werd aangereden door een auto, gaat de maximumsnelheid toch omlaag. Dat meldt de regionale omroep. In plaats van 80 mag je er voorlopig nog maar 50, tot het onderzoek naar de verkeersveiligheid klaar is. Bij het ongeluk vielen 4 doden. In Amsterdam-Nieuw-West is een schietpartij geweest voor de deur van een café, meldt stadszender AT5. Toen de politie aankwam, vond hij geen slachtoffer of verdachte, maar wel lagen er 5 kogelhulzen op straat. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er niemand gewond is geraakt en is er een oproep uitgegaan voor getuigen of camerabeelden. Er wordt vaak geklaagd over dat transformatorhuisjes zo lelijk zijn en daar proberen netbeheerders en gemeenten wat aan te doen. De huisjes worden steeds vaker mooier gemaakt met kunst of planten, meldt de NOS. Er is veel vraag naar stroom. Daarom worden er de komende jaren nog tienduizenden transformatorhuisjes bijgebouwd. En in het bosbrandgebied in Zuid-Spanje kunnen honderden mensen weer terug naar huis. Een van de natuurbranden daar is bijna helemaal onder controle. Honderden andere geëvacueerden wachten nog op groen licht. Bij de Spaanse bosbranden kwamen 12 mensen om het leven. Daar zit zeker 1 Belg bij. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het is zomer in Twente.
11: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
10: Hier komt Twente samen.
11: Dankjewel
10: dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

There is something going on. Je hoorde Frida op je radio. Je kent het natuurlijk van ABBA. Maar in de jaren 80 ging ze solo en scoorde ze deze grote hit in de Nederlandse hitparades. Ik zeg

vrolijke klanken van Sabrina Carpenter en Manchild. En daarvoor natuurlijk die hele lekkere plaat van Gotcha Gugu, The Big Apple. 12 juli, wat gebeurde er allemaal op deze dag? Nou, in 2005 werd Thunder Horse de grootste half

0: betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven...

0: eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Wil jij 500 euro netto verdienen?
9: Wat?
8: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
9: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een fietser is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Denenkamperweg in Beuningen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Vanwege de ernst van de melding werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die inzet bleek uiteindelijk niet nodig en werd geannuleerd. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk en de ernst van het letsel is niets bekend. Pastoor Bernard Geerink heeft vandaag de zilveren gemeentelijke erepenning van de gemeente Oldenzaal ontvangen. Burgemeester Patrick Welman reikte de onderscheiding uit tijdens de eucharistieviering. Geerink wordt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor de geloofsgemeenschap en de samenleving in Noordoost-Twente. Sinds 2008 was hij verbonden aan de Plegelmersparochie en stond hij bekend om zijn betrokkenheid bij mensen in moeilijke tijden. Ook zette hij zich in voor samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen en het behoud van de Plegelmersbasiliek als belangrijk herkenningspunt in de stad. Pastoor Geerink beëindigt zijn werkzaamheden op 1 augustus. Zijn opvolger wordt op 23 augustus geïnstalleerd. En een losgebroken koe is gistermiddag in het water beland aan de Gerard Nijlandstraat in Daarleveen. Omstanders aarzelden geen moment en sprongen direct in het water om het dier te redden. De koe was ontsnapt uit een nabijgelegen weiland en kwam vervolgens in het water terecht. Omstanders begeleidden het dier naar de oever en hielden het met een touw op de plek totdat de brandweer arriveerde. Met hulp van de brandweer kon de koe veilig op het droge worden gebracht. Het dier lijkt de reddingsactie zonder ernstige verwondingen te hebben doorstaan. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met temperaturen van maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht eveneens helder en koelt het af naar zo'n 13 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

reggae, te gek, hè? Aswad op je radio en Don't Turn Around. Ik vroeg of jij misschien een plaatje wilde horen in de show. Nou, Bianca stuurde een berichtje die zei... Henk, ik wil inderdaad wel een plaatje horen. Zou je voor mij Nelly Furtado willen draaien?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader. Het datagestuurde fintech handelsplatform opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
15: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote vechtpartij in een park in Den Bosch zijn 2 gewonden gevallen toen er werd gestoken. Niet veel later werd in de buurt een minderjarige verdachte aangehouden. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd, wil de politie mensen spreken die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond gevochten en daarbij is iemand aangehouden, zegt de politie nu. Het was de eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, die niet meer helpen in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. Op het terrein waren opstootjes en toen het knokken werd, greep de politie in. De grote bosbrand in Zuid-Spanje, waarbij zeker 12 doden vielen, is na dagen blussen onder controle. Het is weer veilig genoeg voor 1000 mensen die waren geëvacueerd. In groepjes mogen ze terug naar huis. Onder de slachtoffers van de brand zouden veel buitenlanders zijn, in elk geval Britten en Belgen. En in Apeldoorn is volgens de Gelderlander een straat onder water gelopen na een breuk in de leiding. Met dammetjes en zandzakken proberen bewoners hun huizen droog te houden. In Apeldoorn komen waterleidingbreuken de laatste tijd wel vaker voor. De leidingen zijn verouderd en moeten worden vervangen. En dat is weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP nieuws.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file aan de Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Duran Duran aan het begin van het tweede gedeelte Weekend Henk op deze zondagmiddag. Is there something I should know? Hoor is juist op 2FM. En dit is de laatste van Shakira.

flinke reorganisatie. De club wil namelijk financieel gezond blijven en zo snel mogelijk terugkeren naar het hoogste niveau. Volgens interim-directeur Remon Enting heeft het kritische onderzoekrapport duidelijk gemaakt dat de organisatie moet veranderen. En daarom krijgt Heracles straks een nieuwe algemene directeur en wordt de organisatie kleiner. De degradatie heeft ook grote financiële gevolgen, want de omzet daalt van ongeveer 18 miljoen euro naar zo'n 13,5 miljoen euro. Vooral de tv-inkomsten lopen flink terug. Ook wordt het personeelsbestand verkleind en gaan spelers salaris inleveren. Toch blijft de ambitie ongewijzigd van Heracles, want deze wil in een sterke organisatie en een competitieve selectie zo snel mogelijk weer promoveren naar de eredivisie. En volgens Enting is dat het enige doel waar de club zich nu volledig op zou moeten richten.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbo.

0: Dienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een fietser is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Denenkamperweg in Beuningen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Vanwege de ernst van de melding werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die inzet bleek uiteindelijk niet nodig en werd geannuleerd. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk en de ernst van het letsel is niets bekend. Pastoor Bernard Geerink heeft vandaag de zilveren gemeentelijke erepenning van de gemeente Oldenzaal ontvangen. Burgemeester Patrick Welman reikte de onderscheiding uit tijdens de eucharistieviering. Geerink wordt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor de geloofsgemeenschap en de samenleving in Noordoost-Twente. Sinds 2008 was hij verbonden aan de Plegelmersparochie en stond hij bekend om zijn betrokkenheid bij mensen in moeilijke tijden. Ook zette hij zich in voor samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen en het behoud van de Plegelmersbasiliek als belangrijk herkenningspunt in de stad. Pastoor Geerink beëindigt zijn werkzaamheden op 1 augustus. Zijn opvolger wordt op 23 augustus geïnstalleerd. En een losgebroken koe is gistermiddag in het water beland aan de Gerard Nijlandstraat in Daarleveen. Omstanders aarzelden geen moment en sprongen direct in het water om het dier te redden. De koe was ontsnapt uit een nabijgelegen weiland en kwam vervolgens in het water terecht. Omstanders begeleidden het dier naar de oever en hielden het met een touw op de plek totdat de brandweer arriveerde. Met hulp van de brandweer kon de koe veilig op het droge worden gebracht. Het dier lijkt de reddingsactie zonder ernstige verwondingen te hebben doorstaan. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met temperaturen van maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht eveneens helder en koelt het af naar zo'n 13 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

I can make you feel good. En daarvoor hoorde je Spagna en Call Me. De enige die ze trouwens had in Nederland. Ik zei het al, als je een plaatje wil horen, kan je dat gewoon even doorgeven via de 120 app of via de website van 120. Dat heeft John ook gedaan. John die schrijft van Henk, ik ben nog wel zelf fan van Janet Jackson. En ik vind eigenlijk dat ze te weinig op de radio is. Nou, kan je wat van vinden natuurlijk. Zou je daarom een plaat van Janet willen draaien? Als het kan, Escapade. Nou, John, je zit helemaal...

Weet je waar ik zin in heb? Zal ik je dat vertellen? Ik heb zin in mannen met gitaren en baarden. Nou, hey, dat komt even uit. Want dit zijn de mannen met gitaar en baarden. ZZ Top in dit geval. En ik heb me laten vertellen, en als ik niet doe dat in commissie, dat de baarden van de mannen verzekerd waren voor elk baardhaartje apart. Kortom, dat moet in een miljoen hebben gelopen.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gemeente waar Ter Apel onder valt kan nog niks zeggen over veiligheidsmaatregelen rondom het aanmeldcentrum, nu het Rode Kruis de hulpverlening heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder is dat ook vooral aan het COA en de overheid. Maar ook het COA wil nog niks concreet zeggen over hoe het nu verder moet in Ter Apel. Gisteravond is in Den Bosch een vechtpartij geweest en daarbij is gestoken. 2 mannen raakten gewond, even later werd een minderjarige verdachte aangehouden. Zo'n 15 mensen zouden na een ruzie met elkaar op de vuist zijn gegaan. Maar waar de ruzie over ging, is niet bekend. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Oekraïne is opnieuw bestookt met raketten en drones uit Rusland. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen, onder meer in de zuidelijke stad Gerson. De Russische aanvallen zijn een dag voor een belangrijke top over de oorlog. Oekraïense bondgenoten komen morgen bijeen in Parijs. En de renners in de Tour de France zijn begonnen aan hun aangepaste etappe. Het gaat om een loodzware heuvelrit door het Centraal Massief. Het is daar snikheet en er geldt code rood. Daarom is de route met 30 kilometer ingekort. De Sloveense renner Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. En dat is weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Morgen starten we grijs, daarna is er veel zon bij 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

Ariana Grande en One Last Time. Nou, één keer dan nog. Tot aan 3 uur. Een uurtje ketting op je radio. Weekend Henk. Met nu Sam Fender en Olivia Dean.

0: These beautiful things that I've got.
1: Bands and Bones zingt Beautiful Things, oftewel mooie dingen. En over mooie dingen heb ik nog een verhaal. Want een echtpaar uit Enschede is vermoedelijk slachtoffer geworden van een geraffineerde oplichting. Bert en Angelique Breuker gaven hun camper mee aan een man die zich voordeelt als klusjesman. En hij zou de camper repareren en laten keuren, maar kwam nooit meer terug. De man maakte een betrouwbare indruk en deed zelfs alsof hij onderdelen bestelde en een APK-afspraak regelde.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hè? Wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een fietser is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Denenkamperweg in Beuningen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Vanwege de ernst van de melding werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die inzet bleek uiteindelijk niet nodig en werd geannuleerd. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk en de ernst van het letsel is niets bekend. Pastoor Bernard Gerink heeft vandaag de zilveren gemeentelijke erepenning van

van de gemeente Oldenzaal ontvangen. Burgemeester Patrick Welman reikte de onderscheiding uit tijdens de Eucharistieviering. Rerink wordt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor de geloofsgemeenschap en de samenleving in Noordoost-Twente. Sinds 2008 was hij verbonden aan de Plegelmersparochie en stond hij bekend om zijn betrokkenheid bij mensen in moeilijke tijden. Ook zette hij zich in voor samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen en het behoud van de Plegelmersbasiliek als belangrijk herkenningspunt in de stad. Pastor Rerink beëindigt zijn werkzaamheden op 1 augustus. Zijn opvolger wordt op 23 augustus geïnstalleerd. En een losgebroken koe is gistermiddag in het water beland aan de Gerard Nijlandstraat in Daarleveen. Omstanders aarzelden geen moment en sprongen direct in het water om het dier te redden. De koe was ontsnapt uit een nabijgelegen weiland en kwam vervolgens in het water terecht. Omstanders begeleidden het dier naar de oever en hielden het met een touw op de plek totdat de brandweer arriveerde. Met hulp van de brandweer kon de koe veilig op het droge worden gebracht. Het dier lijkt de reddingsactie zonder ernstige verwondingen te hebben doorstaan. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met temperaturen van maximaal 29 graden. Vanavond en vannacht eveneens helder en koelt het af naar zo'n 13 graden.

misschien wel een van de mooiste liefdesongs die ooit gemaakt zijn. Ten Sharp en You op 2FM. Het was een enorme hit voor deze groep uit Utrecht. Daarna hebben ze nooit meer zo'n enorme hit gehad. Maar ja, goed, we genieten er wel van elke keer op de radio. Deze mensen waren familie voor elkaar. Althans, dat zeiden ze. Zelf is daar altijd over getwijfeld. Maar goed, hey, zij weten het beter. 5 Star.

ZFM. En we gaan even naar Bonne, want daar heb ik nieuws voor je. Want er lijkt eindelijk uitzicht te zijn op een nieuwe permanente locatie voor het hospice in Bonne. Het huidige onderkomen moet eind dit jaar worden verlaten, omdat het tijdelijk contract afloopt. Het

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
16: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis is niet verbaasd dat er gisteren is gevochten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de eerste avond zonder hun hulp. Het Rode Kruis stopte omdat het te onveilig werd voor hun medewerkers, met alle oplopende spanningen. De politie is erbij gekomen en heeft iemand opgepakt. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. Ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. In een Amerikaans natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison. Hij was met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Toch werd de bison boos. Waarschijnlijk schrok hij van een auto. Het is paartijd voor de bisons en dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. De kleinzoon rende op tijd weg. Het is weer enorm druk op het strand en dus ook op de parkeerplaatsen. Die van Scheveningen, Noordwijk en Katwijk staan vol, meldt Omroep West. Noordwijk roept op om je auto op een terrein van een busbedrijf buiten het dorp te parkeren. Van daaruit is er een beach shuttle geregeld. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken. En van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
19: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
18: Twente FM.
19: Ga fantastisch genieten van
18: de Otter Show.

0: Sting, hoorde je. Met het liedje Trust Fall als beginplaatje van de Otto Show op deze zondagmiddag, 12 juli 2026. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, oh, ja, ja jongens, even de aandacht bij. Ja, het is groot alarm. Groot alarm, alle alarmen gaan tegelijk af. Oh nee, want het is code geel voor aanhoudende hitte. Ja, dan weet je dat ook maar weer. Oh, lekker jongens, het is toch lekker weer man. Het is graadje van 28 vandaag, zonnetje schijnt, lucht is blauw. Ik hou ervan. Ja, niks mis mee. Ja. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show. Tot de klok van 6 mag ik jou vermaken met een heleboel fijne en goede muziek. En ja, daar heb jij misschien een klein beetje invloed op. Stuur maar een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. En dan kan ik misschien wel voor jou draaien wat jij gedraaid wil hebben. Dat moet wel een beetje passen binnen de sfeer van dit programma en van deze zender. Maar voor de rest is er heel veel mogelijk. Heel veel.

0: weet je zeker? Is dat het echt? Ben je helemaal klaar? Justin Timberlake met het liedje Senorita.
1: Otters ontdekking.
0: Ah, dan is het tijd voor wat nieuwe muziek. Ja, als Justin dan toch klaar is, waarom ook niet, hè? Hey, ik pak even een liedje erbij die ik gisteren ook al heb gedraaid. En eergisteren ook al. Ja, het mag even wat aandacht hebben. Want ik ben er dol op. Ik vind het geweldig. Gisteren, toen liep ik nog even buiten na de aflevering. Toen had ik nog even mijn oortjes in. En het was natuurlijk gewoon 30 graden, maar ik kreeg gewoon kippenvel van dit liedje. Ik vond hem zo mooi, hij kwam zo lekker binnen, dat ik dacht, ik ga hem gewoon nog een keertje voor jullie draaien. Ik heb het over de nieuwe single van Higo. Dat liedje dat heet Niet als vroeger.

Soms dan ontstaan de mooiste samenwerkingen gewoon uit een heel goed idee. En Paul McCartney die had zo'n idee, die schreef dit liedje, Ebony and Ivory. Nou, dat hij zich eigenlijk een beetje realiseerde dat die zwarte en die witte toetsen van zo'n piano eigenlijk prachtig mooi naast elkaar leven. En zijn gedachte was simpel, als die toetsen zo mooi samen muziek kunnen maken, waarom zouden mensen dat dan niet kunnen en zo fijn naast elkaar kunnen leven? En vanaf het begin had hij gewoon één stem in gedachten voor dat duet wat hij wou gaan zingen, namelijk Stevie Wonder inderdaad. Ja, die zei meteen ja toen hij gebeld werd. En in 1981 dook ze samen de studio in op het Caribische eiland Montserrat. En dat werd McCartney's eerste grote duet met iemand anders. Met een andere wereldster. En het werd meteen een dikke vette wereldhit, hè. In Engeland, in Amerika en in nog veel meer andere landen kwam dit liedje op nummer 1. Je hoorde hem hier bij de Otto Show op Twente FM. Ebony and Ivory van Paul McCartney. Hey, ik draai even een liedje wat goed past bij de tijd van het jaar. Holiday.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw hit.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will leven in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De prijzen van koop- en huurwoningen blijven stijgen. Dat blijkt uit het nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Een gemiddelde koopwoning in Twente kost ongeveer 465.000 euro. Dat is zo'n 17.000 euro meer dan een jaar geleden. Ook de huren in de vrije sector lopen verder op. Voor een appartement van 70 vierkante meter betaal je inmiddels gemiddeld 1.060 euro per maand. Dat is bijna 7% meer dan een jaar geleden. Volgens makelaars komt de stijging onder meer doordat er minder huurwoningen beschikbaar zijn. Veel beleggers verkopen hun woning vanwege gewijzigde huur- en beleggingsregels, waardoor het aanbod verder afneemt. IKC Avonturijn in Hengelo wordt de komende jaren flink vernieuwd. De twee schoollocaties aan de Breemarsweg en de Laura Straat.

0: worden samengevoegd. Het gebouw aan de Lauraastraat sluit en alle leerlingen moeten verhuizen, uiteindelijk naar de vernieuwde locatie aan de Breemarsweg. De gemeente investeert samen met Stichting Symbio en Spring Peuterspeelscholen ruim 5,2 miljoen euro in de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Er komen 14 lokalen, een kinderdagverblijf en een vernieuwd schoolplein met veel groen en ruimte om te spelen. Ook wordt de verkeersveiligheid rondom de school verbeterd. De werkzaamheden starten na de zomervakantie met het ontwerp. De vernieuwde school moet in 2028 klaar zijn. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon. Met wat lichte sluierwolken komt de temperatuur uit rond de 29 graden. Vanavond en vannacht wat lichte bewolking en opklaringen met minimumtemperaturen rond de 14 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.

Voor warmte adviseert het KNMI om uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te vermijden en extra water te drinken. Ja, en dat Nationaal Hitteplan is op dit moment actief. Dus dit advies van George Michael, die zou ik dan weer niet overnemen. Nee, Let's Go Outside, dat zong die zojuist bij de Hotte Show op Twente FM. En dit is Dusty Springfield met In Private. MUZIEK.

Please, Please, Please hoorde je van Sabrina Carpenter bij de Otto Show op Twente FM. Hé, hey, we gaan even een uitstapje maken naar de bioscoop. Ja, we gaan van de concertzalen waar Sabrina Carpenter optreedt naar de bioscoop. Of misschien juist wel naar de jungle, hè? Dat kan natuurlijk ook. Phil Collins, die bewees eind jaren 90 dat hij naast allerlei hele fijne popliedjes ook heel goed is in het maken van filmmuziek. En voor Disney's Tarzan maakte hij ook een dikke vette hit waar hij uiteindelijk ook een dikke vette Oscar mee won voor het beste originele liedje. In 1999 verscheen die film Tarzan en daarop staat op de soundtrack dit liedje van Phil Collins, You'll Be In My Heart.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
15: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
16: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De straat van Hormuz is gewoon open, zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Amerika haalt intussen de banden aan met Irak. Morgen gaat de Iraakse premier op bezoek in Washington, waarschijnlijk om deals te sluiten over olie en gas. Amerikaanse bedrijven zouden zich in Irak willen vestigen en er wordt gezocht naar andere routes om de olie te exporteren. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. En de wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing. Nu het steeds warmer wordt, alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. Dan het weer van Weer Online. Zomers warm, met zon en ook wat sluierwolken. Het is 20 tot 24 graden aan de kust en in het zuiden 31 graden. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en een beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: What a Man Gotta Do van de Jonas Brothers. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, het is zondagmiddag, het is code geel. Ja, maakt niet zo gek veel uit. Maar zorg ervoor dat je in ieder geval een beetje beschut blijft. Hè. Dus loop geen zonnesteekje op. Pak een extra watertje. Ja, dat water is goed hè, voor je. Dat reinigt je lichaam. Of zo. Hey, fijn dat je er bent. Ik ben er nog tot 6 uur. En dan draai ik heel veel fijne liedjes voor je tot die tijd. En eigenlijk is het ook gewoon voorprogramma. Hè. Dat weet je zelf ook wel. Want Hielke, die is er vanavond ook weer. Vanaf 6 uur met weekendfinale. En tot die tijd mag ik jou vermaken met allemaal fijne liedjes. Zo ook nu, Another. Ze hebben eigenlijk al een nieuw singeltje uit. Die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Samen met Emily Warren, die heet Silver Lines. Maar ik ben eigenlijk nog helemaal niet zo uitgekoud op het volgende liedje. Die nog steeds een dikke vette hit is. Another met 54 Ultra en Talk to You.

0: prachtig jongens. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. En het is eigenlijk een beetje van voor mijn tijd, hè, dit. Ja, ergens in de jaren 80. Toen was ik eigenlijk een beetje te jong en zo. Maar mocht ik toch tiener zijn geweest in de jaren 80, dan was ik ongetwijfeld verliefd geweest op Belinda Carlisle.
1: De Otter Show Essential.
0: Oh ja, daar is het ook weer tijd voor. Hè. Van de hemel van Belinda Carlisle gaan we nu naar, nou ja, een flinke dosis rock'n'roll. Ja, vanavond dan sluit niemand minder dan Lenny Kravitz het festival Bospop in Weert af. Ja, en die Lenny Kravitz jongens, die gast die combineert rock, soul en funk. Alsof het gewoon allemaal helemaal prima bij elkaar hoort. In zijn handen klinkt het als goud, vind ik zelf tenminste. En live jongens, ik weet niet of je hem ooit hebt gezien, maar och, hij is geweldig live. En daarom is het dus ook tijd voor Lenny Kravitz in de Otter Show Essential. En het liedje dat wat mij betreft het liedje is dat je gehoord moet hebben. Anders heb je Lenny Kravitz niet gehoord. Dat is deze. Samen met Slash op gitaar. Always on the run.
1: De Otter Show Essential.

0: Huur dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer?

0: drukkers. Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaald. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De prijzen van koop- en huurwoningen blijven stijgen. Dat blijkt uit het nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Een gemiddelde koopwoning in Twente kost ongeveer 465.000 euro. Dat is zo'n 17.000 euro meer dan een jaar geleden. Ook de huren in de vrije sector lopen verder op. Voor een appartement van 70 vierkante meter betaal je inmiddels gemiddeld 1060 euro per maand. Dat is bijna 7% meer dan een jaar geleden. Volgens makelaars komt de stijging onder meer doordat er minder huurwoningen beschikbaar zijn. Veel beleggers verkopen hun woning vanwege gewijzigde huur- en beleggingsregels, waardoor het aanbod verder afneemt. IKC Avonturijn in Hengelo wordt de komende jaren flink vernieuwd. De twee schoollocaties aan de Bremarsweg en de Laurastraat worden samengevoegd. Het gebouw aan de Laurastraat sluit en alle leerlingen moeten verhuizen, uiteindelijk naar de vernieuwde locatie aan de Bremarsweg. De gemeente investeert samen met Stichting Symbio en Spring Peuterspeelscholen ruim 5,2 miljoen euro in de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Er komen 14 lokalen, een kinderdagverblijf en een vernieuwd schoolplein met veel groen en ruimte om te spelen. Ook wordt de verkeersveiligheid rondom de school verbeterd. De werkzaamheden starten na de zomervakantie met het ontwerp. De vernieuwde school moet in 2028 klaar zijn. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon. Met wat lichte sluierwolken komt de temperatuur uit rond de 29 graden. Vanavond en vannacht wat lichte bewolking en opklaringen met minimumtemperaturen rond de 14 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Man. Wat een flinke dosis energie wordt hier zo de ether in geslingerd door Milk Inc. Ja, die lui die wisten natuurlijk begin deze eeuw de dansvloer flink te vullen met dit fijne liedje, Walk on Water. Ja, en als je het dan hebt over liedjes die meteen een bepaald gevoel oproepen, dan is de volgende er eentje uit de categorie. Het intro begint en je weet meteen welk nummer dat is. Let maar op! Ja, zie je? Ja, dat zei ik al, hè. Dikke vette gitaren, een onverwoestbare refrein en natuurlijk die bekende filmconnection. Tijd voor Survivor met Burning Heart. De hit uit de soundtrack van Rocky IV.

Er zijn meestal twee kampen als het gaat om dit liedje van Alphabeat, Fascination. Of je vindt het helemaal geweldig, je zingt hem van begin tot eind mee. En als het moet, zou je hem ook achterstevoren mee kunnen zingen. Of je zit in het kamp, oh wat een steltje blij hoofd, verschrikkelijk, wat een rotmuziek. Ja, welke ben jij? Ik denk dat ik in kamp 1 zit. Ja, ik vind het wel een heel leuk liedje, maar van voor naar achter lukt nog wel meezingen. Maar van achter naar voor vind ik wat ingewikkelder. Ja. Hey, wacht even, ik druk even op een knopje, kijken wat er gebeurt. Oh ja, dat komt goed uit, daar komt weer een liedje uit. Ja, heel fijn, van de Sugababes. Ze zijn we helemaal terug van weg geweest. Ze treden op, ze stonden op Pink.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Pasadena's met Tribute. Wat een fijn liedje is dit. Niet te geloven. Het is wel zoiets waarvan ik denk, oh, als ik dat toch nog eens een keertje op een platenbeurs tegenkom, dat album waar dit op staat, dat kost dan 10 of 15 euro, dan neem ik hem mee. Ja, lekker man. Ik ken het verder helemaal niet zo goed, die muziek. Maar op basis van dit liedje zou ik al besluiten om daar gewoon 15 euro aan uit te geven en hem gewoon lekker te kopen. Ja man, daarvoor hoorde je ook nog Alex Warren en Fever Dream bij de Otto Show op Twente FM. We gaan nu verder met een heel ander gevoel. Het gevoel van John Mayer. Dit is

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1.000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanval op een Westers containerschip vlakbij de straat van Hormuz wordt één bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. In natuurgebied de Maasduinen in Limburg woedt brand. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. En ook om elkaar af te wisselen in de hitte. Een drone-team houdt de situatie in de gaten en water wordt met wagens aangevoerd, meldt 1 Limburg. Regisseur Teu Boermans van de musical Soldaat van Oranje is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje vanmiddag in de theaterhangar in Katwijk na de allerlaatste voorstelling. Die was speciaal voor iedereen die heeft meegedaan aan de musical die na 19 jaar stopt. Gisteren was de laatste Soldaat van Oranje voor het publiek. En rolstoeltennisser Niels Vink heeft voor de vierde keer achter elkaar Wimbledon gewonnen. Hij versloeg Sam Schreuder, ook een Nederlander, met 6-1, 6-3. Het is de 10e Grand Slam-titel voor Niels. Zo'n beetje nu begint de finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won vorig jaar. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente.

0: ben het helemaal met je eens.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, lekker man. Gavin DeGraw hoor je met Follow Through. Goedemiddag, welkom. 5 uur geweest inmiddels bij de Otter Show op Twente FM. Hey, fijn dat je luistert. Dat je net bent gaan luisteren. Dat je de hele tijd al luistert. Dat maakt niet veel uit. Hoe dan ook, je hebt ons gevonden. Twente FM, jouw keuze in Twente. Blijf vooral luisteren. Ik ben er nog tot 6 uur. En daarna is Hielke hier. En die sluit dan het weekend met je af in weekendfinale. Heel erg fijn is dat altijd. Hé, hey, en Teddy Swims, ja, die man die ken je wel, toch? Dat is die enorm grote man met al die tatoeages en die piercings en al die dingen meer. En als je dan die man in een donker steegje tegenkomt, 's avonds laat, dan denk je waarschijnlijk, nou, ik draai even om, ik loop even een andere kant op. Ik zoek een wat veiliger heenkomen. Maar zo gauw die man dan gaat zingen en zijn mond opentrekt, dan denk je daar toch misschien wel weer wat anders over. Ach, en die man die heeft afgelopen vrijdag een nieuw singeltje uitgebracht. En die is weer helemaal te gek. Dit is Teddy Swims op Twente FM en Break Up in Reverse. See?

Nou, ze is een beetje te laat, hè? Ja, het is zondagmiddag, 4:15 geweest. En zij heeft het nog steeds over zaterdagavond. Nou, lieve schat, je bent bijna 24 uur te laat. Wakefield hoorde je Saturday Night. En daarvoor dus die prachtige nieuwe single van Teddy Swims. Break Up in Reverse. En dat zal ook wel weer een dikke vette hit worden. Zoals bijna alles wat die man uitbrengt, dikke vette hits worden. Zometeen hoor je Fans Joy met Riptide. Maar eerst even deze dikke vette classic uit de jaren 80. Good Thing van de Fine Young Cannibals.

Inner City en Good Life. Hey, op zondagmiddag na 5 dan doe ik het altijd rustig aan. Hè? Dan draai ik extra veel muziek en praat ik extra weinig. Zodat jij je kunt concentreren op je eten. Ja. Dus ik ga ermee door. Dit is Ariana Grande.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De prijzen van koop- en huurwoningen blijven stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Een gemiddelde koopwoning in Twente kost ongeveer €465.000. Dat is zo'n €17.000 meer dan een jaar geleden. Ook de huren in de vrije sector lopen verder op. Voor een appartement van 70 vierkante meter betaal je inmiddels gemiddeld €1.060 per maand. Dat is bijna 7% meer dan een jaar geleden. Volgens makelaars komt de stijging onder meer doordat er minder huurwoningen beschikbaar zijn. Veel beleggers verkopen hun woning vanwege gewijzigde huur- en beleggingsregels, waardoor het aanbod verder afneemt. IKC Avonturijn in Hengelo wordt de komende jaren flink vernieuwd. De twee schoollocaties aan de Breemarsweg en de Laurastraat worden samengevoegd. Het gebouw aan de Laurastraat sluit en alle leerlingen moeten verhuizen, uiteindelijk naar de vernieuwde locatie aan de Breemarsweg. De gemeente investeert samen met Stichting Symbio en Spring Peuterspeelscholen ruim €5,2 miljoen in de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. Er komen 14 lokalen, een kinderdagverblijf en een vernieuwd schoolplein met veel groen en ruimte om te spelen. Ook wordt de verkeersveiligheid rondom de school verbeterd. De werkzaamheden starten na de zomervakantie met het ontwerp. De vernieuwde school moet in 2028 klaar zijn. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon. Met wat lichte sluierwolken komt de temperatuur uit rond de 29 graden. Vanavond en vannacht wat lichte bewolking en opklaringen met minimumtemperaturen rond de 14 graden.
6: Blijf op de hoogte.

FM. In dit liedje zingt David Bowie over de zoektocht naar verbinding in een wereld die eigenlijk steeds sneller en ingewikkelder wordt. Het is een liedje vol met energie, maar met daaronder ook die herkenbare behoefte. Ergens bij horen, iemand vinden die je begrijpt. En toen in de jaren 90 kwam Olive met een heel ander geluid. Maar wel met dezelfde boodschap ongeveer. You're not alone. Dat is een herinnering dat je er niet alleen voor staat. Soms heb je maar één stem, één zin of één liedje nodig om dat gevoel dan weer even terug te krijgen. Van de moderne liefde van David Bowie naar de geruststellende woorden van Olive. You're not alone.

0: daar ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Treur niet, zo heet het liedje van Digidex samen met J.W. Roy.
2: Drums, please!
1: Ja, kom maar erin met die drums inderdaad. Gisteren zat ik even in de achtertuin te chillen. En toen wou ik een Instagram-post maken en dan gebruikte ik de tekst uit dit liedje voor. Just sit back and unwind. Dit is Summer

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Ja, en wat Taylor Swift de afgelopen jaren toch heeft laten zien, mensen. Ja, dat is misschien wel een van de mooiste voorbeelden van ouderwets vakmanschap, maar dan in een modern jasje. Want los van alle records die ze heeft, alle awards die ze krijgt, alle stadions die ze vult en nou, al die aandacht die ze wereldwijd eigenlijk krijgt, begint het allemaal gewoon bij één ding. En dat is gewoon een goed liedje schrijven. Een paar mooie akkoorden achter elkaar, een fijne melodie en woordjes die precies op de juiste plek vallen. En dat ambacht van liedjes schrijven, dat beheerst Taylor Swift nou echt als geen ander. En ze weet die kleine persoonlijke momenten uit haar leven om te zetten in verhalen waarin miljoenen mensen misschien wel iets van zichzelf herkennen. En ja, dat is misschien wel de grootste kracht van een goede liedjeschrijver, toch? Dat een verhaal van één persoon ineens voelt alsof het er ook een heel klein beetje van jezelf is.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
15: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen passagiers van Transavia hebben vanochtend vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade. Maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. En Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvelop in de bloedhitte. Het is 40 graden en daarom was de etappe ook ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En dat is over het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Heel

Young Right Now van Robin Schulz hier bij Twente FM. Hey, gisteren zat ik in de kroeg met een maatje van mij. En dan kom je toch op andere gesprekken dan als je gaat wandelen door het park of zo. En ook al ken je elkaar al jaren, toch kom je soms achter dingen wat je nog niet wist. En dat zijn dan vaak die bijzondere trekjes, weet je wel. En ik vertelde hem een aparte gewoonte van mij. En die vond hij echt heel raar. Dus ik wil eerst graag die van jou weten. Wat is jouw bijzondere gewoonte? Dan zal ik die van mij straks ook vertellen. Laat het even weten via twentefm.nl of in de 120.

0: Ik durf het bijna niet te vertellen. Maar beloofd is beloofd. Want ja, ik heb dus een aparte gewoonte. En toen ik dat gisteren tegen een vriend van mij vertelde, keek hij me echt stom verbaasd aan. Ik sta namelijk regelmatig op de wc-bril. Ja, ik weet niet waarom, het voelt gewoon comfortabel. Dus je moet het maar eens proberen. Maar belangrijker nog, ik heb een aantal andere aparte gewoontes binnengekregen. Bijvoorbeeld deze.
1: Hi, ik ben Mia Rij. En mijn rare gewoonte is dat ik alles met mayonaise kan eten. Sushi, pizza, het maakt me allemaal niet uit. Ik eet alles met mayonaise.
0: Pizza met mayonaise, dat klinkt niet top, maar misschien is het wel echt zo'n hidden gem, weet je wel. Ik heb er nog eentje.
2: Hoi Hielke, ik wou even mijn rare gewoonte aan jou doorgeven. Als ik buiten loop, dan wil ik mijn voet midden op de tegel zetten. Ik weet niet waarom, maar dat doe ik al jaren.
0: Ja, dit begrijp ik dus wel. Op een of andere manier voelt het toch gewoon apart als je op dat randje loopt ofzo, of onjuist. Nee, ik heb deze zelf ook wel.
3: Lafjaard, nepke, de klie, ja. Hey, oftewel Hielke, hoi. Ik ben Trifon. En ik zei dus net, hoi Hielke, ik ben Trifon. Je zoekt mensen inderdaad die een bijzonder iets hebben. Nou ja, goed, ik denk dat ik al wel dik 40 jaar inderdaad achterstevoren
0: praat.
3: Dus wat ik ook zie, welk een bord of zo, wat dan ook, ik draai het woord om in mijn hoofd. En dat doe ik dus al een hele tijd.
0: Maar dit is gewoon serieus knap. Even kijken, ik zou het ook eens proberen. Knakdep. Dat is wat goed is, bedankt. Achterstevoren. Hey, aan de telefoon heb ik ook iemand en die heeft ook een bijzondere gewoonte. Goedenavond, Dani.
4: Hoi, goedenavond.
0: Wat is jouw bijzondere gewoonte?
4: Mijn bijzondere gewoonte is dat ik altijd onder mijn spijkerbroek een kort sportbroekje draag.
0: Als in gewoon onder je lange broek draag jij een korte broek?
4: Ja, onder mijn lange broek.
0: Maar waarom?
4: Ja, dat is een hele goeie. Het zit comfortabel, je benen scheuren niet zo langs je spijkerbroek.
0: Oké, dus er zit ook echt een gedachte achter gewoon.
4: Zeker, en wanneer het warm is kun je natuurlijk altijd je spijkerbroek uitdoen en dan sta je niet in je onderbroek.
0: Ja, dat is wel zo, je hoeft hem niet mee te sjouwen, dus dat scheelt dan nog wel enigszins. Hey, Dani, weet je nog wanneer je dit voor het eerst deed?
4: Nou, dat is begonnen toen ik naar voetbal moest. En ik had een sportbroekje daar onderaan gedaan en daar heb ik toen mijn spijkerbroek overheen gedaan. Sindsdien is het gewoonte geworden.
0: Oké, nou goed, bijzonder. Hey, wat is het grootste voordeel van zo'n kort broekje dan?
4: Ja, ik denk dan toch dat wanneer het warm is, dat je hem gewoon uit kan doen. En dat je gewoon een sportbroekje aan hebt.
0: Oké, nou dan ga ik het misschien ook wel eens doen. Hey, dankjewel Dani. En een fijne avond.
4: Helemaal goed. Fijne avond.

0: zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden?

0: vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnen. winkelaanhuis.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. De sluiting van woon- en zorglocatie De Koppeling in Almelo zorgt voor veel onrust onder bewoners en hun familie. 16 kwetsbare bewoners moeten 1 juli volgend jaar verhuizen omdat het gebouw wordt gesloopt. Volgens familieleden kwam het nieuws onverwacht, terwijl de Twentse zorgcentra al langer wist dat de huur zou aflopen. Ze vrezen dat de verhuizing grote gevolgen heeft voor bewoners die juist gebaat zijn bij rust, structuur en een vertrouwde omgeving. De Twentse zorgcentra zegt voor alle bewoners op tijd een passende nieuwe woonplek te vinden en had gehoopt direct een alternatief te kunnen bieden. Woningcorporatie Beter Wonen heeft de zorgorganisatie gevraagd het pand uiterlijk 1 juli volgend jaar leeg op te leveren. En 6 jaar na de coronapandemie merkt uitvaartondernemster Karin Hof uit Boekelo nog dagelijks de gevolgen. Volgens haar zit de grootste impact niet in de kleinere uitvaarten, maar het feit dat veel mensen geen afscheid konden nemen van hun dierbaren. Familieleden konden vaak niet bij het sterfbed zijn of nog een laatste gesprek voeren. Volgens Hof leidt dat nog altijd tot schuldgevoelens en moeizaam rouwproces. Tegelijkertijd bracht de coronaperiode ook verandering teweeg in de uitvaartzorg. Families kiezen sindsdien vaker voor een persoonlijk afscheid in kleine kring, dat beter past bij de overledenen en nabestaanden. Volgens Hof is afscheid nemen daardoor minder een vast ritueel geworden en juist persoonlijker. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder met hier en daar wat lichte bewolking, koelt het af naar een graad of 14. Morgen is opnieuw zon overgoten en het wordt tropisch warm met maximumtemperaturen van 30 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

Girls Like You van Maroon 5, die afgelopen weekend een concert gaf in Londen. En daar was eventjes een heel lief moment, want naast de ongeveer 60.000 fans waren er ook twee veel belangrijkere mensen voor hem in het publiek. Namelijk zijn vrouw en zijn dochtertje. En op social media gaat er nu een filmpje rond dat hij dit echt gewoon richting zijn dochter zingt. En het lijkt bijna alsof hij gewoon even vergeet dat hij voor duizenden mensen staat op te treden. En het is echt, ja, zoek het maar op, het is echt heel lief om te zien.

Lovely Day van Bill Withers hier in de avond bij Twente. Die uithaal die je hier hoort van Bill Withers, die duurt maar liefst 18 seconden. Ja, echt bizar. Zijn mensen altijd die heel erg hun best doen om ergens een record van te maken en mensen te overtreffen. Maar Bill Withers probeerde dat niet per se. Maar toch staat hij wel in het Guinness World Records boek. Ja, dat is wel echt een flex hoor. En deze van Fleetwood Mac zit niet zo'n uithaal. Maar deze is ook heerlijk. Everywhere hoor je nu. Hier bij de finale van je.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Morse code.
10: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: is er een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will leven in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakt dus vorig jaar minder winst. Bij Transavia op Schiphol stonden vanmorgen zulke lange rijen bij de incheckbalies dat tientallen mensen hun vlucht hebben gemist. Kan door te weinig personeel. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is cabaretier en zanger Harry Jekkers benoemd tot ereburger van de stad. Burgemeester Van Zanen zei dat hij een echt Haags icoon is. Hij is dan ook de maker van het lied O.O. Den Haag met zijn band Het Klein Orkest. Jekkers stopt nu met grote theaterprogramma's. En volgens Mathieu van der Poel had hij vandaag eindelijk de benen voor een etappezege. Het ging veel beter met de hitte dan eerdere dagen. Toen herstelde hij zelfs van makkelijkere etappes moeizaam, zei hij na afloop. De Tour was vanwege de hitte met 30 kilometer ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En dat is over het AP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.
7: Clear.

Die Die, Shakira en Burna Boy, de WK-song van dit jaar. Hey, begrijp me niet verkeerd, warm weer heeft veel voordelen. Zoals een beetje bijbruinen, lekker zonnetje op je bol, zwemmen. Maar één ding, daar kan ik wel zo chagrijnig van worden. Dat is als je dat zoemende geluid hoort, overal op je huid beweging voelt en daarna 3 dagen zit te krabben. Muggen! En ik lijk altijd de klos te zijn. En mijn vriendin bijvoorbeeld, die wordt echt nooit gestoken. En je raadt het al, dat ga ik straks voor je uitzoeken. Hoe kan het nou dat de ene helemaal plat wordt gestoken en de andere nooit?

0: Ja, ik ben echt altijd de klos. Als ik in de avond buiten ga zitten met een klein lichtje, of zelfs binnen, dan weet ik al, ik ga een paar keer geprikt worden. En ik wil dus weten of het echt zo is dat de ene persoon aantrekkelijker is voor een mug om te prikken dan de ander. En ja, daarom zoeken we dat natuurlijk gewoon uit.
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Ja, wat blijkt, dat zit niet tussen mijn oren. Het kan echt zo zijn dat jij elke avond de klos bent, maar je buurman niet. Muggen komen namelijk af op lichaamsgeur, je uitgeademde koolstofdioxide. Ja, daar kun je niks aan doen. Dat heeft gewoon te maken met je stofwisseling. En het heeft zelfs te maken met je genetische geurprofiel. Oh ja, en heb je nou de bloedgroep O en je wordt vaak gestoken, dan kan het ook daarmee te maken hebben, want de mensen die vaker worden gestoken, dat zijn dus de mensen van bloedgroep O. Als je bloedgroep A hebt, ja, dan zit je safe, dan is dat dus een stuk beter. Daardoor wordt dus de ene persoon veel vaker gestoken dan de ander. En ik heb ook even opgezocht wat je er nou tegen kan doen als je al gestoken bent. En dat is eigenlijk vrij weinig. Een beetje koelen. Ja, meer is er niet aan te doen.

0: gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
12: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
13: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis.

0: de huur zou aflopen. Ze vrezen dat de verhuizing grote gevolgen heeft voor bewoners die juist gebaat zijn bij rust, structuur en een vertrouwde omgeving. De Twentse zorgcentra zegt voor alle bewoners op tijd een passende nieuwe woonplek te vinden en had gehoopt direct een alternatief te kunnen bieden. Woningcorporatie Beter Wonen heeft de zorgorganisatie gevraagd het pand uiterlijk 1 juli volgend jaar leeg op te leveren. En 6 jaar na de coronapandemie merkt uitvaartondernemster Karin Hof uit Boekelo nog dagelijks de gevolgen. Volgens haar zit de grootste impact niet in de kleinere uitvaarten, maar het feit dat veel mensen geen afscheid konden nemen van hun dierbaren. Familieleden konden vaak niet bij het sterfbed zijn of nog een laatste gesprek voeren. Volgens Hof leidt dat nog altijd tot schuldgevoelens en moeizaam rouwproces. Tegelijkertijd bracht de coronaperiode ook verandering teweeg in de uitvaartzorg. Families kiezen sindsdien vaker voor een persoonlijk afscheid in kleine kring, dat beter past bij de overledenen en nabestaanden. Volgens Hof is afscheid nemen daardoor minder een vast ritueel geworden en juist persoonlijker. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder met hier en daar wat lichte bewolking, koelt het af naar een graad of 14. Morgen is opnieuw zon overgoten en het wordt tropisch warm met maximumtemperaturen van 30 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Van de Bouwsta hier in de avond bij Twente FM. Ik wil het even met je hebben over Roxy Dekker. Ik bedoel, die kennen we natuurlijk nu allemaal. Mega succesvol. En ze gaat nog altijd als een speer. Heeft alles gewonnen wat er te winnen valt in de Nederlandse muziek. Maar als we even teruggaan, waar hebben we Roxy Dekker het eerst van kunnen kennen? Ja, als je het niet direct meer weet, hier is een tip.
1: Hoi, ik ben Roxy, ik ben 14 jaar oud en ik woon in Amsterdam.
0: Hoor dit dan.
2: Voor mij ben jij het beste wat er is.
0: Super lief.
2: Niets meer dat ik zou willen. Alles voor mij.
0: Mocht je het nog niet weten, dit is het Junior Songfestival. En ik kwam er tegen, maar ik was het gewoon helemaal vergeten. Ik dacht gewoon in mijn hoofd dat zou wel door TikTok komen of zo. Maar het was dus het Junior Songfestival. Ik weet niet of ze blij is dat ik dit laat horen, maar het is wel leuk om te zien waar ze vandaan komt. Wordt nu een loser hier bij Twente FM.

0: This Is It hier bij Twente FM. Ja, voor de liefhebber die hoort natuurlijk meteen wat voor liedje ik hier nu opzet. Heerlijk voor de televisie, de tour volgen. En heel eerlijk, eigenlijk begrijp ik daar echt helemaal niks van. En ja, daar bedoel ik niet iets lulligs mee of zo, maar ja, ik snap het gewoon niet zo goed. Ik weet dat ook veel mensen hier bij Twente FM, die hebben een groot hart en zijn ja, voor de Tour de France. En ik heb het vanmiddag nog geprobeerd om te kijken en ik snap gewoon niet wat er nou zo leuk aan is om, ja, om het heel oneerbiedig te zeggen, te kijken naar mensen die op een racefiets rijden op televisie. Maar iemand die dat misschien wel kan vertellen is Hans. Goedenavond, Hans.
1: Goedenavond, Hielke.
0: Waar begon jouw liefde voor de Tour de France?
1: Ja, dat begon als kind al. Vroeger had je Radio Tour de France met prachtige verslagen van de etappes die toen nog niet op tv te zien waren. En ja, het klonk heroisch en het was gewoon geweldig.
0: Ja, dus, maar is het dan niet... Ja, ik ben even advocaat van de duivel. Is het dan niet iets meer nostalgie of is echt het op zich gewoon het mooie?
1: Nee, de Tour is gewoon iets magisch. Het is een van de grootste sportevenementen ter wereld. Er komt zoveel bij kijken. De Tour is meer dan alleen wielrennen. De Tour is een soort cultuur. Het is ja, echt prachtig.
0: Maar wat maakt zo'n Tour nou zo spannend dan? Want in principe zou je denken, dan is het toch vooral de laatste kilometers die zo spannend zijn? Of lul ik nu onzin?
1: Nou ja, het is ook de ploegentactiek, de opzet van de etappe. Ga je ontsnappen, komt er ook een massasprint aan. Er komt ja, veel tactiek bij kijken. Ja, er is altijd wel spanning. En, als er een ontsnapping is, dan is altijd de vraag, houdt de ontsnapping stand? Wordt het toch een massasprint? Als er iemand weg is, dan kijk je naar het tijdsverschil. Dus het komt niet alleen op de laatste kilometers aan.
0: Nee, oké. Okay. En heb je ook wel eens door de Tour dat je dan denkt, ik stap zelf ook op zo'n racefiets? Of is dat niet...
1: Nee, dat is bij mij niet aan de orde. Ik kan er ontzettend van genieten, maar dan toch maar liever vanaf de bank naar de tv kijken.
0: Ja, oké. Okay. En heel eerlijk, Hans, val je ook wel eens in slaap tijdens de Tour? Of?
1: Nee, daar heb ik geen last van.
0: Nee? Oh, oké. Okay.
1: Nee, zeker niet.
0: Hey, ga ik het een keer door deze bril proberen te kijken? Dankjewel. En nog een hele fijne avond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
14: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
15: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
16: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
17: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen in gepropt, melden Britse media. De volgende boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren. Waarschijnlijk pas vanavond rond 10, meldt RTV Oost. En net als wielrennersvakbond CPA wil wielrenner Tadej Pogačar ook geen wedstrijden meer in de hitte. Hij gooit het liefst de wielerkalender om het heetste tijd van het jaar te vermijden. De vakbond wil eerder op de dag starten, maar dat vindt Pogačar geen optie. Dan finish je juist op het heetst van de dag, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader.

0: Diesel EN590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldroling.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. De sluiting van woon- en zorglocatie De Koppeling in Almelo zorgt voor veel onrust onder bewoners en hun familie. 16 kwetsbare bewoners moeten 1 juli volgend jaar verhuizen omdat het gebouw wordt gesloopt. Volgens familieleden kwam het nieuws onverwacht, terwijl de Twentse zorgcentra al langer wist dat de huur zou aflopen. Ze vrezen dat de verhuizing grote gevolgen heeft voor bewoners die juist gebaat zijn bij rust, structuur en een vertrouwde omgeving. De Twentse zorgcentra zegt voor alle bewoners op tijd een passende nieuwe woonplek te vinden en had gehoopt direct een alternatief te kunnen bieden. Woningcorporatie Beter Wonen heeft de zorgorganisatie gevraagd het pand uiterlijk 1 juli volgend jaar leeg op te leveren. En 6 jaar na de coronapandemie merkt uitvaartondernemster Karin Hof uit Boekelo nog dagelijks de gevolgen. Volgens haar zit de grootste impact niet in de kleinere uitvaarten, maar het feit dat veel mensen geen afscheid konden nemen van hun dierbaren. Familieleden konden vaak niet bij het sterfbed zijn of nog een laatste gesprek voeren. Volgens Hof leidt dat nog altijd tot schuldgevoelens en moeizaam rouwproces. Tegelijkertijd bracht de coronaperiode ook verandering teweeg in de uitvaartzorg. Families kiezen sindsdien vaker voor een persoonlijk afscheid in kleine kring, dat beter past bij de overledenen en nabestaanden. Volgens Hof is afscheid nemen daardoor minder een vast ritueel geworden en juist persoonlijker. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder met hier en daar wat lichte bewolking, koelt het af naar een graad of 14. Morgen is opnieuw zon overgoten en het wordt tropisch warm met maximumtemperaturen van 30 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de 3-1.

0: www.zfm.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Stress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerte. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
8: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in de brouwerie.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komt een portret te hangen van stadsicoon Harry Jekkers, cabaretier en de maker van het lied O.O. Den Haag. Hij nam vandaag na bijna 50 jaar afscheid van het toneel. Hij werd ook uitgeroepen tot Haags ereburger en kreeg een mini-beeldje in Madurodam. En dan het weer van Weer Online. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatsen kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Morse code.
9: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. De nieuwe rioolwaterzuivering in Tebergen is afgelopen week volledig operationeel. De afgelopen maanden werd de zuivering stap voor stap in gebruik genomen. De nieuwe Nerada-installatie verwerkt nu al het afvalwater. De bacteriën die zorgen voor de biologische zuivering doen hun werk goed en alles loopt stabiel. Na de bouwvak gaat de volgende fase van start. Zo komt er nog een nieuw bedrijfsgebouw, een buffer voor gezuiverd afvalwater en worden geurfilters geplaatst. Inmiddels zijn ook de oude onderdelen van de zuivering bijna gesloopt. Alleen de twee nabezinkseltanks en een oude slipopslag blijven nog even staan. Die worden naar verwachting begin 2027 gesloopt. Morgen rijdt de tegeltaxi weer in Losser. Die haalt gewipte tegels op die mensen uit hun tuin halen. Inmiddels zijn er al meer dan 5000 tegels weggehaald in heel Losser. En dat zorgt voor een groenere leefomgeving die koeler is en een betere biodiversiteit oplevert. Inwoners van Losser kunnen tegels op laten halen wanneer ze minimaal 3 vierkante meter weghalen. Je kunt daarvoor een e-mail sturen naar de gemeente Losser onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer om de tegels uiteindelijk op te laten halen. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder met hier en daar wat lichte wolkenvelden. De minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Morgen opnieuw een zonovergoten dag met tropische temperaturen van maximaal 30 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
16: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
17: Want we will leven in de brouwerie.
16: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
18: Twente FM Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. En tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitse Alexander Zverev. Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set, maar daarna knokte Sinner zich terug en won de drie daarna. Het is een vijfde Grand Slam titel. En dan het weer van weer online. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaats kan het mistig worden. Koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, mijn naam is Jordi Goorman. De nieuwe rioolwaterzuivering in Tebergen is afgelopen week volledig operationeel. De afgelopen maanden werd de zuivering stap voor stap in gebruik genomen. De nieuwe Nerada-installatie verwerkt nu al het afvalwater. De bacteriën die zorgen voor de biologische zuivering doen hun werk goed en alles loopt stabiel. Na de bouwvak gaat de volgende fase van start. Zo komt er nog een nieuw bedrijfsgebouw, een buffer voor gezuiverd afvalwater en worden geurfilters geplaatst. Inmiddels zijn ook de oude onderdelen van de zuivering bijna gesloopt. Alleen de twee nabezinkseltanks en een oude slipopslag blijven nog even staan. Die worden naar verwachting begin 2027 gesloopt. Morgen rijdt de tegeltaxi weer in Losser. Die haalt gewipte tegels op die mensen uit hun tuin halen. Inmiddels zijn er al meer dan 5000 tegels weggehaald in heel Losser. En dat zorgt voor een groenere leefomgeving die koeler is en een betere biodiversiteit oplevert. Inwoners van Losser kunnen tegels op laten halen wanneer ze minimaal 3 vierkante meter weghalen. Je kunt daarvoor een e-mail sturen naar de gemeente Losser onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer om de tegels uiteindelijk op te laten halen. Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder met hier en daar wat lichte wolkenvelden. De minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Morgen opnieuw een zonovergoten dag met tropische temperaturen van maximaal 30 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
6: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenkbouwmaterialen.eu.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: De zon op je huid beschermt. Met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er komt een watertekort aan, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Er is nog geen sprake van een crisis, maar het advies is wel om zuinig aan te doen met water dat je niet gebruikt om zelf te drinken. In Bangkok wordt gevreesd dat het dodental na een brand in een populaire bar verder toeneemt. Tot nu toe zijn er 27 lichamen geborgen, maar er zijn ook tientallen gewonden van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam. Veel bargasten konden daar niet meer aan ontsnappen. Een groot deel van de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden slapen vannacht thuis. Er was een explosie en een brand en er wordt nog uitgezocht hoe die konden ontstaan. Een paar huizen zijn te zwaar beschadigd. De bewoners daarvan worden opgevangen bij een sporthal in de buurt. En omstanders hebben in de IJssel bij Doesburg een hond gered. Die werd uitgelaten door zijn baasje, maar sprong in het water en werd door de stroming meegevoerd. Een visser sprong erachteraan om de hond te redden. Iemand anders op een boot zag het gebeuren, vaarde erheen en bracht de twee in veiligheid. Niemand raakte gewond. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend start grijs, later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Blankamp. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. In het Overijsselse Hasselt is brand geweest in een huis. 4 mensen moesten door de ambulance worden nagekeken. De brand was al snel onder controle. In Woerden mogen veel bewoners van ontruimde huizen weer terug na een explosie. Maar sommige huizen zijn zo zwaar beschadigd dat de bewoners daarvan ergens anders moeten slapen. Er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer tussen Amerika en Iran. Het gaat allemaal om de Straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen proberen ze te voorkomen dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz aanvalt. Ondertussen voert Iran aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio. En FIFA-baas Infantino gaat erover nadenken om bij de volgende WK's meer landen toe te laten. Aan dit WK doen 48 landen mee, dat moeten er wellicht 64 worden. Hij zegt dat dit is om meer landen te laten meedoen. Verder zegt Infantino dat de dure kaartjes er niet voor zorgen dat er minder toeschouwers zijn. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint grijs, maar later weer veel zon. En dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Makelaars zijn niet blij met de nieuwe koers van huizensite Funda. Die vragen meer geld voor het plaatsen van een woningadvertentie. In de duurste gevallen zelfs twee keer zoveel, schrijft het FD. Ook kunnen kopers straks zelf een advertentie kopen. Nu kan alleen een makelaar dat. Het holt ons vak uit, zeggen die. En bijna drie weken na de verwoestende aardbevingen in Venezuela staat het dodental nu op zo'n 4500. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Want de VN denkt dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. En de kans dat die nog in leven zijn is heel erg klein. En complimenten over en weer tussen de finalisten van Wimbledon, Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won in 4 sets, maar beide waren erg te spreken over het hoge niveau. Winnaar Sinner vreest dat Zverev ook snel van hem zal winnen als hij zo blijft spelen. En verliezer Zverev zei dat Sinner de beste ter wereld is. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en wordt het 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.